0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5:00.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is ook klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
4: Queer Vibes
3: op Haarlem 105.
5: Aanstaande maandag gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
3: Kom aanstaande maandag naar de Pletterij in Haarlem.
5: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
2: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
6: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
6: Vandaag de Dag.
7: Dit is 105. Het is 6 uur.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
9: 105.
7: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Artje Meijer. Haarlem heeft sinds een week nieuwe uitgaanscampagnes. Stichtingen Nachtwacht en Klein Haarlem willen met gouden uitgaansregels en de bare minimum het uitgaansleven veiliger maken. Het overgrote deel van vrouwen en non-binaire bezoekers krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het uitgaan. Borden, posters en stickers herinneren bezoekers aan hoe je met elkaar omgaat. Ook is er een toolkit voor horecaondernemers om in hun zaak bij te dragen aan sociale veiligheid. Burgemeester Wienen had leden van Extinction Rebellion geen boetes mogen opleggen, zo oordeelde de Raad van State woensdag. 3 jaar geleden wilde de burgemeester herhaling van demonstraties voorkomen door 4 deelnemers een boete op te leggen als zij opnieuw meededen aan een blokkade of bezetting. XR is blij met de uitspraak en ziet het als overwinning voor het demonstratierecht. Wienen benadrukt het belang van dit recht, maar vindt het zorgelijk dat demonstranten zonder gevolgen de wet kunnen overtreden. Het ministerie van Defensie hield gisteren een zoekactie in de Europavaart langs de Brianlaan. Waarnaar gezocht wordt is onduidelijk, ook is het nog onbekend of er een verband bestaat met de zoekacties eerder dit jaar langs het Meerwijkpad. Een politiewoordvoerder zegt dat het om een lopend onderzoek gaat en dat ze er verder niets over kunnen zeggen. En dit weekend is er een expositie van schildervereniging Studio A te zien in de Volharding. Tentoonstelling Canvas Collectie is 2, 3 en 4 oktober te bezoeken van 11 tot 5. Zondag zijn de kunstenaars tussen 4 en 6 aanwezig voor een feestelijke afsluiting. Bovendien zijn de originele werken direct te koop voor liefhebbers.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Over de oorzaak is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur in Almere weer onder controle. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, eerst veel zon, later meer wolken, maar blijft wel droog en een graad of 20.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105 app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
4: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
3: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
5: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
3: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Een hele goede morgen, Haarlem. 7:02. Vrijdag 2 oktober.
7: Goedemorgen.
6: Vroeg op.
0: Met Rob Jonker.
6: Lekker vroeg die vrijdag beginnen, richting het weekend. En natuurlijk, als je een vaste luisteraar bent, dan weet je dat we beginnen met een brand new.

0: Het is precies 7:05. En dat betekent een brand new day. Het is vrijdag de 2e oktober. De eerste vrijdage uitzending in oktober. Van vandaag de dag, jouw ochtendshow. Fijn dat je erbij bent op de vroege ochtend van de vrijdag. Wat gaan we allemaal doen? Straks om 7:30 kom je hem tegen. De nieuwslezer van dienst. Dan heb ik het natuurlijk over Arthur Meijer. En waar gaat Arthur Meijer het straks binnen nu en 25 minuten over hebben? Gouden uitgaansregels. Haarlem heeft sinds een week nieuwe uitgaanscampagnes. En Arthur gaat erover vertellen. Een auto mogelijk beschoten, dat zal toch niet? Ja, het is echt waar op woensdagavond. En Arthur vertelt je erover. Zoekactie Europa Vaart. Wat betekent dat? Het ministerie van Defensie hield gisteren een zoekactie in de Europa Vaart langs de Briantlaan. Arthur probeert daar iets meer over te vertellen. En de Extinction Rebellion leden krijgen gelijk van de Raad van State. En burgemeester Wiene dus ongelijk. En Haarlemse schilders in de volharding. Dat zijn de onderwerpen van het Haarlem 105 Nieuws. Elk uur rond de klok van 7:30. Ik heb het Haarlems Dagblad opengeslagen van de vrijdag, de 2e oktober. En we gaan het een beetje over vuurwerk hebben. Want er was een inlevermogelijkheid bij de Haarlemse vuurwerkbus gisteren. Werd er van gebruik gemaakt? Ik dacht het wel. En over vuurwerk gesproken. Vuurwerk of lichtshow in Haarlem mogelijk pas over 2 jaar van de start. Want het vuurwerk mag niet meer afgestoken worden. Ja, het is niet anders. In een gesplitste woning aan de Haarlemse Colenso-straat mag van de Raad van State maar 1 huishouden wonen. Hoe dat precies zit, ik ga het je vertellen. En de Haarlemse 100, we doen dat vaker. Jazeker, de Haarlemse 100. En dit keer Annelies Arendsen. Wie is dat? Dat is de redactiechef van het Haarlemse Dagblad. Zij vertelt haar 3 favoriete plekken van de Haarlemse 100. Wat leuk zeg. Slachthuis gaat vanaf maandag 5 oktober weer open. Maandag. 25 oktober, ja. Ja, geen doorstart, geen nieuwe start, maar een tijdelijke situatie. Ik ga je vertellen hoe dat precies zit. En tientallen meldingen van discriminatie op de arbeidsmarkt in de regio Haarlem. Dat klinkt niet zo heel mooi. 3 positieve alcoholtesten onder vliegend personeel op Schiphol. Kortom, er zijn heel veel informaties die ik je ga geven. Ja, dat is toch wel heel erg leuk. De wegdienst. We gaan even kijken naar het landelijke en internationale nieuws. Ja, na jarenlang onderzoek wordt vandaag het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koninklijk Huis gepresenteerd aan koning Willem-Alexander. Hij had zelf opdracht gegeven tot dit onderzoek duidelijk wordt wat de rol is geweest van het Huis van Oranje-Nassau in het koloniale verleden van het jaar 1600 tot heden. Ja, misschien ben je dan in Utrecht, want daar vindt het Gouden Kalveren Gala plaats in de stad Schouwburg als afsluiting van de 46e Nederlandse Filmfestival. Het is de uitreiking van de belangrijkste filmprijzen, de Gouden Kalveren, voor films, series, documentaires en digitale cultuur. We gaan het horen. Landelijk, maar dan toch een beetje plaatselijk. Want het gaat over Haarlem, bij Haarlem 105. In Haarlem is het Haarlem Vinyl Festival. Dat is het eerste meerdaagse festival ter wereld, volledig gewijd aan de vinylcultuur. 7:08, dat zijn ze. We gaan straks kijken naar het weerbericht. We gaan natuurlijk een blik werpen op de verkeersinformatie. En we draaien voor jou natuurlijk lekkere muziek. Opstaan, pakken voor de...
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And

vanavond in de Philharmonie als onderdeel van het Haarlem Vinyl Festival. Set Special. Aanvang om 8:30. En het is volledig uitverkocht. Maar ik zit er vanavond, ik heb kaartjes. Het wordt mijn eerste keer een live optreden van Set Special. Dus ik ben heel benieuwd. En volgens mij gaan ze deze ook spelen.

0: nummer vandaan dat we deze draaien. En ik draai straks tussen 8 en 9 en tussen 9 en 10 ook nog een nummer.
1: Ah, moet kunnen.
0: Harlem, zo kan ik het niet maken. When...
1: Ja, voor mij is het weerbericht.
0: Ja, if not now, then when? Er zijn mistbanken door het hele land met uitzondering van het zuiden. Dus als je de weg op gaat, hou daar rekening mee. Op dit ogenblik 13 graden. Het is lekker fris in Haarlem. Maar het gaat wel 20 graden worden. Dank u wel, zeg. Ja, maar dat duurt een hele tijd. Zo rond 12 uur, 1 uur gaat de zon zich laten zien. En dan is het al 19 graden. En dan wordt het 20 en dat blijft het dan ook. Verder blijft het droog. Dat betekent dat je gewoon je parapluutje thuis kan laten. Ga je zeker nog niet verlaten, zeker niet. We zijn er tot 10 uur, elke werkdag tussen 7 en 10. En gisteren, Benito van Amersfoort. Morgen, Bob Evers tussen 7 en 9. En Ron Ambeek op de zondag.

0: kwart over zeven. Goedemorgen, als je net ingeschakeld bent. Je luistert naar Vandaag de Dag. Bij Haarlem 105, de lokale zender voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Cressip. En we nemen nog zeker een afscheid van je. I'll get you through the night. Wat mooi zeg. Ja, toch. Ja, we kijken even naar de verkeersinformatie. Verkeerswaarschuwingen in het hele land met uitzondering van het zuiden komen mistbanken voor. Dus als je de weg op gaat, let daar een beetje op. Ik heb de A9 voor je. Ja, meestal op de veilig is het heel erg rustig. Maar bij de A9 hebben we een probleem. Dat is Amstelveen richting Alkmaar bij Oudgeest. Knooppunt Kooimeer. Daar sta je 8 minuten vast met 4 kilometer. Dat is gewoon een file. Houd daar rekening mee. Het is heel vroeg, maar daar staat dus een file op de A9.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: John Allen, Kent stap. Nou, dat gaan we zeker ook niet doen. We zijn 3 uur lang bij. We maken je wakker, we duwen je richting de badkamer. We zitten aan je ontbijttafel en misschien reizen we wel een stukje met je mee.

gaat dan wel een beetje door, John Allen, want hij is in Nederland. De Britse folk-rock muzikant uit Winchester. Hij treedt op in Groningen op de 27e oktober. Bij de Oosterpoort. En op 28 oktober staat hij in de Millerkerk in Amsterdam. En op 29 oktober in het Paardpoppodium in Den Haag. Can't stop now. Dat kun je wel zeggen. Ja, misschien wel een bruggetje. Ik ga het haamzappel even open doen. En wat zie ik daar? Bij een alcoholcontrole op de luchthaven Schiphol hadden 3 bemanningsleden een positieve test. De Koninklijke Marechaussee voerde donderdagochtend, dat was gisterenochtend, 669 controles uit onder het personeel van verschillende vluchten. Een stewardess blies 0,3 promiel en moest daarvoor een boete van, schrik niet, €425 betalen. Dat is even lastig als je iets te laat gedronken hebt. Van een andere vlucht kwam een steward die 0,25 promiel blies. Hij kreeg een boete van €275. Een piloot had eveneens een positief resultaat op de alcoholtest, maar niet hoog genoeg voor een boete. Hij kreeg wel een vlieggebod van 1,5 uur opgelegd, omdat de bovengrens om te vliegen op 0 ligt. Het vliegtuigpersoneel mag 10 uur voorafgaand aan een vlucht geen alcohol drinken. Ja, zo zie je toch maar. Ja, je moet toch wel in veilige handen zijn, denk ik dan bij mezelf. Fleetwood Mac. 7:50. Misschien word je net wakker. Je kijkt links of rechts van je. En misschien vind je wel een big love.

was toch niet te misverstaan. Wakker worden. Big Love, Fleetwood Mac. Mac Fleetwood stelde een band samen. En ze behaalde hele grote hits. Task, Rhiannon, Go Your Own Way. En ook deze, dus Big Love, 7 voor half 8.

0: mooie uitspraak van Lauren. Want die hoor je hier op Haarlem 105. Make it a better place. De voorloper van haar album wat ze in 2027 gaan uitbrengen. Life is a dream.
1: Are you the one who lights the way to make it a better place? Yes. Ooh,
0: ik kijk even op de klok. We hebben nog één nummertje. Voordat Arthur Meijer zich bij ons meldt bij het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van 12:30.
2: Met Rob Jonker.
0: En wie kan er niet mooier de stad bezingen dan Bastiaan Ragas? Dit is mijn stad.

ode aan je stad. Bastiaan Ragas. Uit 2007 nog wel. Geproduceerd door Fluitsmaan van Tijn natuurlijk. Nou ja, natuurlijk. En het werd me gegeven.

0: Haarlem 105.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
2: Goedemorgen Arthur.
1: Haarlem heeft sinds een week nieuwe uitgaanscampagnes. Stichtingen Nachtwacht en Klein Haarlem willen met gouden uitgaansregels en de bare minimum het uitgaansleven veiliger maken. Het overgrote deel van vrouwen en non-binaire bezoekers krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het uitgaan. Borden, posters en stickers herinneren bezoekers aan hoe je met elkaar omgaat. Ook is er een toolkit voor horecaondernemers om in hun zaak bij te dragen aan sociale veiligheid. Een auto in Haarlem-Noord is mogelijk beschoten. Woensdagavond kreeg de politie melding van een schietincident in de Solostraat. Mensen hoorden knallen en agenten vonden gaten in de auto. Er raakte niemand gewond. Het voertuig is meegenomen voor onderzoek en de politie zoekt getuigen. Het signalement van een mogelijk betrokken man hebben ze ook gedeeld. Burgemeester Wienen had leden van Extinction Rebellion geen boetes mogen opleggen, zo oordeelde de Raad van State woensdag. 3 jaar geleden wilde de burgemeester herhaling van demonstraties voorkomen door 4 deelnemers een boete op te leggen als zij opnieuw meededen aan een blokkade of bezetting. XR is blij met de uitspraak en ziet het als overwinning voor het demonstratierecht. Wienen benadrukt het belang van dit recht, maar vindt het zorgelijk dat demonstranten zonder gevolgen de wet kunnen overtreden. En dit weekend is er een expositie van schildervereniging Studio A te zien in de Volharding. Tentoonstelling Canvas Collectie is 2, 3 en 4 oktober te bezoeken van 11 tot 5. Zondag zijn de kunstenaars tussen 4 en 6 aanwezig voor een feestelijke afsluiting. Bovendien zijn de originele werken direct te koop voor liefhebbers.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. Er is groen licht voor de bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland. Het Amerikaanse Eli Lilly wil in Katwijk een fabriek bouwen waar diabetes en afslankpillen gemaakt gaan worden. De gemeenteraad van Katwijk stemde gisteravond in met het plan. Het weer. Vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Dit is Vandaag de Dag.
0: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.

0: Eric Carmen and All By Myself. Ja, wat leuk. Dat was Arthur Meijer natuurlijk met het Haarlem 105 nieuws. En je komt er straks weer tegen om 8:30 met alle wetenswaardigheden in en rond Haarlem. We kijken even naar de verkeersinformatie. Vrijdag is dat een rustige dag, maar er is echt iets aan de hand op de A9. Ik meldde dat al eerder. Amstelveen richting Alkmaar bij uitgeesknooppunt Kooimeer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Er is iemand onwel geworden. En er is een file van 20 minuten met 5 kilometer. Dus als je richting Alkmaar moet vanaf de A9 Amstelveen, houd daar rekening mee.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Remco Veldhuis en Richard Kemper.
2: Ik zit

Dat zijn niet alleen voortreffelijke cabaretiers, maar... Die twee stemmen. Oh. Remco Veldhuis en Richard Kemper. Muziek uit je buurt. Weten hoe het is. 10 over 7:30.

Ja, we slaan het Haarlems Dagblad open. Gisteren kon je je vuurwerkpakketten inleveren op een parkeerterrein bij de ijsbaan. En dat werd door heel veel mensen gedaan. En ja, als je nou ook de foto's ziet, wat mensen nog allemaal in huis hebben. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, een tas met elektrische ontstekingen wilden de inzamelaars niet meenemen. De uitleg was natuurlijk helder. Als we dat meenemen in een wagen vol vuurwerk, ja, dat is te gevaarlijk. Dat zult u begrijpen. Nou, dat was zeker zo. Ja, het probleem is toch het nieuws dat de vuurwerkbus in Haarlem staat, werd natuurlijk meegepakt door heel veel mensen. 100.000 klappers werden ingeleverd. Het bezitten van vuurwerk is verboden sinds augustus dit jaar. Mensen mogen geen vuurwerk meer

0: Afsteken, kopen, vervoeren of in huis hebben. Overtreders riskeren een boete. Er is een uitzondering op deze regel. Sterkers en knalerwten zijn nog wel toegestaan. Nou, dat geldt dan ook wel. Om het mensen makkelijker te maken hun vuurwerk in te leveren, komt de vuurwerkbras door het hele land. En donderdag stond hij in Haarlem en Den Helder. Ja, mocht je dat gemist hebben, vandaag staat hij in Sportpark Voorland in Amsterdam. Dus mocht je denken, ja, ik wil het toch eigenlijk wel kwijt, is Haarlem, maar ik heb die vuurwerkbus gemist, dan zou ik even richting Amsterdam gaan.
1: Dit is Haarlem 100.
0: Even een rustpuntje. Je wordt net wakker. Je draait je nog even om. En je luistert naar Sam Smith.

0: kippenvelmoment. Sam Smith, het nummer wat hij altijd wilde maken. Een ode aan zijn kerel. My guy. 7:15. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag. Op de vrijdag, de 2e oktober. Ja, we hadden het net over het vuurwerk inleveren wat gisteren kon in de vuurwerkbus. Maar hoe zit het nou eigenlijk met het afsteken van vuurwerk? Of hoe zit het eigenlijk met het op korte termijn misschien een grote gemeentelijke vuurwerk? Of ligt je al tijdens de jaarwisseling? Ja, die wordt steeds kleiner. Wethouder Maarten Wiedemeijer schoot eerder de optie af voor aankomend nieuwjaar. Maar nu staat ook een planning voor volgend jaar op de losse schroef. Hoe zit dat precies? Nou ja, een zogeheten nieuwjaarsshow is een idee dat de gemeenteraad afgelopen juli lanceerde als antwoord op de landelijke vuurwerk. Verbod, ja. Een door de gemeente op poten gezet evenement om de jaarwisseling te vieren met vuurwerk of een lichtspektakel zou Haarlem levendig moeten houden. Zo was het idee. En ondanks het aandringen van de initiatiefnemers Nienke Klaasenga van de VVD en Eloy Aarsens van OPH zag evenementenwethouder Maarten Wiedemeijer deze zomer geen mogelijkheid om de show nog tijdens de aankomende nieuwjaarsviering op poten te zetten. Maar uit de deze week gepresenteerde stadsbegroting blijkt nu dat een debuut op het komend jaar, als 2027 wordt ingeruild voor 2028, eveneens wellicht te vroeg is. Wiedemeijer zegt namelijk nog geen kostenoverzicht te hebben gemaakt voor het evenement, omdat hij wil dat Haarlemmers eerst inspraak leveren op een voorkeur voor Oudejaarsavond. Afhankelijk van de wensen en de opzet worden vervolgens bepaald welke middelen nodig zijn. Nou ja, hoeveel tijd er daarna verstreken is, ja, dat kon de wethouder nog niet zeggen. Als het mogelijk blijkt om voor de jaarwisseling 2027-28 een show te organiseren, zal een voorstel voor de benodigde middelen op zijn vroegst bij de voortgangsreportage 2027 aan de raad worden voorgelegd. Nou ja, we wachten af. Betekent in ieder geval geen vuurwerkshow bij dit oud jaar.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, dat is dus even afwachten. 7:45 op jouw lokale radio Haarlem 105. We gaan terug in de tijd. Bolskaks. En we kennen hem natuurlijk van What Can I Say? En ook Lido Shuffle. Maar die zijn er bijna niet. Ik draai iets anders voor je. Lekker wakker worden met Lowdown.

je kunt ons natuurlijk live streamen, waar je ook maar bent. Kijk even op onze website, haarlem105.nl. Of download de Haarlem 105 app. En dan heb je hem ook, hoor. Kun je live luisteren. Of live ook radio kijken. Ik zwaai even naar je. Dan ben je live in Studio 1. Aan de Zijweg, Zijweg nummer 10. Boskerks op je radio. Terug in de tijd met Lowdown. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem. Ja, dat hoop ik wel. Nou, kan me niet. Ja, natuurlijk. Ineens hield hij op, die Boskerks. Ja, dat kan allemaal. Dat kan allemaal live en techniek. Hoe staat het met het weer? Ik ga het je vertellen. Wordt het een paraplu of wordt het een regenjas? Ik denk het niet. Het is op dit ogenblik 13 graden in Haarlem. En dat is fris. Het is een hele frisse nacht geweest. Het wordt maximaal 20 graden. En de zon laat zich zo vanaf 12 uur zien. Dus het kan best nog lekker worden. De zomer is over, toch? We gaan richting de herfst. Maar van het weekend ook nog een beetje een zonnetje. Mwah. Terug naar die Underdog Project.

0: En dat doe ik je toch een beetje denken aan die heerlijke zomers. En een goede zomer hebben we gehad, hè? Laten we dat duidelijk over zijn. 2026 was warm. Dit zijn nog steeds geliefde nummers voor DJ's in Ibiza. Die lekkere avonden. Oh. 7:55 op jouw lokale radio. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Goedemorgen. We gaan het eerste uur afsluiten. Maar niet getreurd, we zijn er tot 10 uur. En van 10 tot 12 Jan Gauwers met Haarlem werkt. Kortom, hou hem lekker ingetuned. Op Haarlem 105. Ik heb er nog één voor het sluiten van het eerste uur. En het is tenslotte 2 oktober. Hier is Bluff.
1: Dit is Haarlem

0: ode aan de maand oktober. Pascal Jacobsen. Oh, mooie stem. Misschien kende je hem niet, maar ik heb hem voor je gevonden. Bluff! Sluit het eerste uur af. Het lomen van oktober. Ja, we ontkomen er niet aan. De herfst komt eraan. Maar zoals gezegd, we kunnen terugkijken op een mooie zomer. Vrijdag 2 oktober, dat is hier in 2026. Hou hem lekker ingetuned op Haarlem 105. En dan ben ik zo weer terug aan de andere kant van het 8 uur journaal.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
5: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
4: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
6: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
4: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen, Haarlem. 2 over 8. Dit is Vandaag de Dag. En voor de laatkomers die nu wakker worden, starten we rustig op. Dat kan alleen maar met Bruno Mars. Risk It All. Hij trad op in de Johan Cruijff Arena. En begon zijn concerten met een ballad.

0: de opening van de 2 uur vandaag de dag. Ja, ochtendshow. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. Van maandag tot en met vrijdag. En op zaterdag en zondag voor de vroege vogels tussen 7 en 9. Morgen is dat natuurlijk Bob Evers. En zondag Ron Anbijk. 7 dagen de week zijn we bij je. En wat gaan we doen in dat tweede uur van vandaag de dag? Nou, ik kan het je vertellen. Om 8:30 kom je hem tegen. Arthur Meijer, de nieuwslezer van de dag. En waar gaat Arthur het over hebben? Ik ga het je vertellen. Gouden uitgaansregels. Hoe zit dat precies nou? Haarlem heeft sinds een week nieuwe uitgaanscampagnes. En Arthur gaat je erover vertellen. Een auto mogelijk beschoten, dat kan toch niet waar zijn in Haarlem-Noord? Dat is echt waar. Ook Arthur vertelt daarover straks om 8:30. En een zoekactie bij de Europavaart. Het ministerie van Defensie hield gisteren een zoekactie in de Europavaart langs de Briantlaan. Hoe zit dat precies? En Extinction Rebellion-leden krijgen gelijk van de Raad van State en burgemeester Wiener. Dus ongelijk. Ook daar vertelt Arthur Meijer over. En Haarlemse schilders in de volharding. Hoe zit dat precies? Nou, blijf luisteren. 8:30 kom je Arthur Meijer tegen. Haarlemse Dagblad opengeslagen. Er staan verschillende interessante items, kan ik je wel vertellen. De Haarlemse 100, ik heb het er regelmatig over. Wat zijn jouw favoriete plekken in Haarlem? Redactiechef Annelies Arendsen van het Haarlemse Dagblad is haar gevraagd. En we gaan het er straks over hebben. Niet met haar zelf, want dat is nog heel vroeg volgens mij. Maar het staat in het Haarlemse Dagblad, haar eigen Haarlemse Dagblad. En het Slachthuis gaat vanaf maandag 5 oktober weer beperkt open. Geen doorstart, geen nieuwe start, maar een tijdelijke situatie. Ik ga je vertellen hoe dat precies zit. Nou, kortom, er zijn genoeg redenen. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken voor je. Ja, na jarenlang onderzoek wordt vandaag het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koninklijk Huis gepresenteerd aan koning Willem-Alexander. Hij had zelf opdracht gegeven tot dit onderzoek en dat is toch heel netjes. Duidelijk wordt wat de rol is geweest van het Huis van Oranje-Nassau in het koloniale verleden van het jaar 1600 tot heden. Ja, en ben je een filmfanaat, dan weet je het vast. In Utrecht vindt het Gouden Kalveren Gala plaats in de stad Schouwburg als afsluiting van het 46e Nederlandse Filmfestival. Misschien ben je wel geweest. Het is de uitreiking van de belangrijkste Nederlandse filmprijzen. De Gouden Kalveren, dus ja. Voor films, series, documentaires en digitale cultuur. Groot feest dus vanavond in Utrecht. En in Haarlem, ja, het is landelijk nieuws, maar het gaat natuurlijk over ons Haarlem. Is het Haarlem Vinyl Festival? Ja, dat is het eerste meerdaagse festival ter wereld, volledig gewijd aan de vinylcultuur. Ja, en een van de redenen is dat zij special optreedt in het kader van die vinylcultuur, het Haarlemse Vinyl Festival. Maar daar ga ik het zo over hebben. Straks krijg je van mij het weerbericht en ook natuurlijk kijken we even naar het verkeer. En dat is nogal wat aan de hand op de A9. Dat hoorde je net al om de 8 uur, maar ik kom er zeker op terug. En we gaan natuurlijk gewoon lekkere muziek draaien voor je.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
2: I've been up, I've been down. I walk the line, I've come around.
0: Vanavond in de Philharmonie. Joshua Nolet en zijn bandleden met...

Ja, mocht je toch een kaartje willen. Kijk misschien even op Ticketswap. De last minute kaartjes die daar aangeboden worden. De zaal gaat open om 7:30 en om 8:30 begint het. Met in de support act Jacob Drescher. Het wordt mijn eerste keer live optreden van Jazz Special. En natuurlijk gaan ze deze zingen.

jaar waarin twee nummers met dezelfde titel uitkwamen. Weet je het nog? Cloud. De Euro Songfestival in de zending. Ja, je krijgt van mij het weerbericht. Het weerbericht in Haarlem, jazeker. Het is op dit ogenblik nog frisjes, kan ik je vertellen. Want het is 13 graden, jazeker. Maar het wordt warmer. We gaan naar de 20 graden, maar dat zal zo rond een uur of even kijken. 2 uur vanmiddag zijn. Zo rond 12 uur begint het zonnetje door te breken. En dan warmt het toch nog een beetje op. Geen paraplu en geen regenjas mee. Mijn guilty pleasure, Toy Story deel 5.

Adriaan van de Zomer draaide in de bioscoop. Ik ben geweest, hoor. En aan het eind van Toy Story deel 5 met Buzz Lightyear, Woody, Jessie, Bullebeest. Ze zijn allemaal. Zoals ik al zei, Guilty Pleasure. En Taylor Swift bezong het titelnummer. I knew it, I knew you. Ja, er blijft toch wel problemen op de A9. Mocht je nu zo je auto instappen. 15 files met 35 kilometer. En dat is eigenlijk door heel Nederland. Dat valt allemaal heel erg mee. Meestal hebben we op een vrijdag een hele rustige Noord-Hollandse wegen. Maar er is een probleem bij Amstelveen-Alkmaar. De A9 uit Geus, knooppunt Kooimeer. 18 minuten met 6 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En het heeft iets met een onwelwording te maken. Zo staat in bij verkeersinformatie van de ANWB. Nou, betekent wel dat je dus problemen hebt. Amstelveen richting Alkmaar, de A9. Ja, je zal er maar in staan. Richting je werkje. Dan draaien we iets lekkers voor je als je op Haarlem 105 bent ingetuned. Ik draai hem heel vaak. Richting Koningsdag. Years and Years met King.

Years and Years. 18 over 8 op jouw lokale radio Haarlem 105. En weet je dat we al de app hebben? Je kunt de app downloaden. Dan kun je ons gewoon live beluisteren. Aan de Zijweg, Zijweg nummer 10. Daar zitten we midden in het centrum van Haarlem. En je kunt ook live radio kijken. Dat heet Visual Radio. En dan ben je binnen de studio. Ik zwaai even. Maar het is nog misschien te vroeg, hoor. Kan zomaar zijn.

Ja, als je een regelmatige luisteraar bent van mijn ochtendprogramma, ik besteed altijd toch wel van tijd tot tijd aandacht aan de Haarlemse honden. Een leuk project van het Haarlemse Dagblad. Wat zijn jouw favoriete plekken? En van tijd tot tijd spreken ze ook bekende en minder bekende Nederlanders aan. Van God, geef eens aan wat jij vindt. Anneliese Arendsen, zij is chef van het Haarlemse Dagblad en volgt dagelijks wat er speelt in de stad en de regio. En voor de Haarlemse 100 neemt ze ons mee naar drie plekken. Ze kwam in 2017 in Haarlem wonen en is inmiddels 6 jaar chef van de Haarlemse Dagblad en de IJmuiden Courant. Het is heel erg leuk om te werken waar je woont. Ja, dat ben ik met je eens, want ik vind het ook heel erg leuk om dit te presenteren. Maar ik woon er niet. Ik heb er wel gewoond. Ik ben geboren en getogen Haarlemmer, maar ik woon in Assendelft nu. Ja, Haarlem is voor Anneliese meer dan een stad waar ze woont en werkt, want al drie haar kinderen zijn er geboren. Dat maakt de stad wel heel speciaal. Nou, wat is haar eerste keus? De trom geroffeld. Op vrijdag is het vaste prik op de redactie van het Haarlemse Dagblad. Vis van Vishandel, Leo van Rijn aan het Frans Halsplein. Wie kent hem niet? Het maakt niet uit wanneer je hier komt. Er staat altijd een rij, zegt ze. Gelukkig mogen we onze bestelling doorbellen en ophalen via de zijkant van de kraam. En de kibbeling is echt niet te versmaad. Ik krijg er ook een beetje trek van. Ja, de vishandel Leo van Rijn is al 65 jaar een familiebedrijf. Eigenaar Peter Koljouw staat er nog altijd zelf in. Samen met zijn vrouw en zijn kinderen en schoonkinderen. Zo weet je dat. En ja, dan de tweede. Wat is de tweede keus? B&B Bloemen. Ja, dat ligt op een steenworp afstand van de viskraam. B&B Bloemen, ze komen er al jaren en kwam er altijd voordat ze zelf in de stad woonden. Mijn schoonfamilie woonde hier in de buurt en als we naar verjaardag gingen, dan haalden we natuurlijk gewoon even een boeketje op. Ook deze, net als de viskraam, is een familiebedrijf. Ron en Fransien Wijkhuizen begonnen in 1975 met een bloemenkiosk op het Frans Halsplein. En in 1989 kwam daar een winkel aan de Schoterweg bij. God, wat leuk. En als derde, de grote Sint-Bavo-kerk. Als je aan Haarlem denkt, dan denk je aan de Bavo. Met Laurens en Jo-Jan, zo'n Koster en een prachtige foto zit erbij. Nou, dat zijn dan de drie Haarlemse. Mocht jij nou zeggen van, nou ja, ik heb ook wel leuke ideeën over de Haarlemse 100. Nou, haarlemsdagblad.nl/Haarlemse100 en laat het weten. 105. Ja, dat is toch leuk. Zo leer je dat kennen. Sonnery James en Ryan Marciano.

verwonder jij je ook wel eens ergens over? En wil je dat met ons delen? We zijn bereikbaar op de app, de Haarlem 105 app. Of rechtstreeks via WhatsApp. Dat kan ook natuurlijk. 0600 500 538, laat weten waar jij je over verwondert tegenwoordig. 7:30. Zanna Ruth James en Ryan Marciano. Het bekende DJ-duo. En ze hebben een lekkere hit.

Troye Sivan. Hij heet Troye Sivan Mallette. Hij komt uit Australië, is een jeugdacteur, model en singer-songwriter. Hij speelde onder andere in de X-Men Origins, One of Your Girls. De uitvoerders heten Almost Monday. Dat is het ook bijna, hè? Het heet French Kids.

0: Amerikaanse indie popband. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar daar zit wel onze kracht bij Haarlem 105. Onderscheidende muziek, Almost Monday heten ze. Het zal je niet verbazen, hun album heet Thank God It's Almost Monday. Het is op dit ogenblik natuurlijk nog vrijdag, de 2e oktober. Goedemorgen, als je net inschakelt. Bijna 8:30. En dan kom je Arthur Meijer tegen. Het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen, Arthur.
2: Haarlem heeft sinds een week nieuwe uitgaanscampagnes. Stichtingen Nachtwacht en Klein Haarlem willen met gouden uitgaansregels en de bare minimum het uitgaansleven veiliger maken. Het overgrote deel van vrouwen en non-binaire bezoekers krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het uitgaan. Borden, posters en stickers herinneren bezoekers aan hoe je met elkaar omgaat. Ook is er een toolkit voor horecaondernemers om in hun zaak bij te dragen aan sociale veiligheid. Het ministerie van Defensie hield gisteren een zoekactie in de Europavaart langs de Brianlaan. Waarnaar gezocht wordt is onduidelijk. Ook is het nog onbekend of er een verband bestaat met de zoekacties eerder dit jaar langs het Meerwijkpad. Een politiewoordvoerder zegt dat het om een lopend onderzoek gaat en dat ze er verder niets over kunnen zeggen. Een auto in Haarlem-Noord is mogelijk beschoten. Woensdagavond kreeg de politie melding van een schietincident in de Solostraat. Mensen hoorden knallen en agenten vonden gaten in de auto. Er raakte niemand gewond. Het voertuig is meegenomen voor onderzoek en de politie zoekt getuigen. Het signalement van een mogelijk betrokken man hebben ze ook gedeeld. En dit weekend is er een expositie van schildervereniging Studio A te zien in de Volharding. Tentoonstelling Canvas Collectie is 2, 3 en 4 oktober te bezoeken van 11 tot 5. Zondag zijn de kunstenaars tussen 4 en 6 aanwezig voor een feestelijke afsluiting. Bovendien zijn de originele werken direct te koop voor liefhebbers.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de 1 na snelste. Het weer, in het noorden en midden mogelijk dichte mist. Later vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Arthur Meijer. Straks om 9:30 ben je weer terug bij ons. Elk uur rond de klok van 9:30. En we luisteren naar de muziek. Terug in de tijd. Je herkent ze natuurlijk. De Doobie Brothers. En ja, je hoort de stem van Michael McDonald.

wat zijn we zonder muziek. Haarlem 105, ook jouw muziekzender van keuze. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 5 over half, bijna 6 over half 9. Fijn dat je luistert naar de ochtendshow. We gaan door tot 10 uur. Met weer, verkeer en nog veel meer. Zeker lokaal nieuws ook. Ja, we slaan het Haarlems Dagblad open. Gisteren kon je je vuurwerkpakketten inleveren op een parkeerterrein bij de ijsbaan. En dan was het een gaan en komen. Je ziet ook wat foto's in het Haarlems Dagblad. De vuurwerkbus van de professionele inzamelaars is daar 's middags behoorlijk volgeladen geweest. Met dichtgeplakte kartonnen dozen vol knallers en sierpijlen. Ja, soms moesten ze ook iets weigeren. Een tas met elektrische ontstekingen. Ja, die wilden de inzamelaars niet meenemen. Hun uitleg is helder. Als we dat meenemen in een wagen vol met vuurwerk. Ja, dat is veel te gevaarlijk natuurlijk. Dat mogen duidelijk zijn.

0: gisteren in Haarlem en Den Helder. Nou, mocht je dat gemist hebben, vandaag staan ze in het Sportpark Voorland in Amsterdam. Dan kun je daar eventueel nog naartoe rijden.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Misha. Uit volledig Misha Bartels. Loop smaak.

heet gewoon Misha Bartels. You don't want me to leave, cause you need me, keep in your bloodstream. Hij komt uit Zwolle. And only I know how to do it right. Een rauw en een pure stem, kan je wel zeggen. Lose My Life.

Ja, Misha dus. Ja, we hadden het net over het vuurwerk inleveren. De kans dat de gemeente Haarlem op korte termijn een grote gemeentelijke vuurwerk- of lichtshow tijdens de jaarwisseling organiseert, die wordt steeds kleiner. Wethouder Maarten Wiedemeijer, verantwoordelijk voor dit soort evenementen, schoot eerder de optie af voor aankomend nieuwjaar. Dus zeg maar het nieuwjaar eind 2026-27. Nu staat ook de planning voor volgend jaar op de losse schroeven. Hoe zit dat precies? Nou, daar vertelt het Haarlemdagblad van alles over. Ja, in deze week gepresenteerde stadsbegroting blijkt nu dat een debuut op het komend jaar, dus als 2027 wordt ingeruild voor 2028, ja, eveneens wellicht te vroeg is. Hoe zit dat precies? Wiedemeijer zegt namelijk nog geen kostenoverzicht te hebben gemaakt voor het evenement, omdat hij wil weten wat de Haarlemers ervan vinden. Een inspraak dus. Afhankelijk van de wensen en de opzet, vervolgens bepaalt welke middelen nodig zijn, zo staat in de begroting. Hoeveel tijd daarvoor verstreken is, ja, kan de wethouder nog niet zeggen. Als het mogelijk blijkt om voor de jaarwisseling 2027-28, zover zijn we al, een show te organiseren, zal een voorstel voor de benodigde middelen op zijn vroegst bij de voortgangsreportage 2027 aan de raad worden voorgelegd. Met nog minder dan een half jaar te gaan en tot het begin van 2028 kan dat te weinig tijd zijn voor de eerste editie. We blijven het volgen. Wanneer komt die mooie lichtshow dus? De Jonas Brothers zijn met z'n drieën. And who's in your head? Ik zou het niet weten.

Jonas Brothers. Who's in your head? Bijna 9:15. Live vanuit de Zeilweg, Zeilweg nummer 10. Dat is achter die hele grote Albert Heijn op de Zeilweg. Midden in het centrum van Haarlem. Daar zitten we. Studio 1 op de eerste etage. Ja. 23 september werd het faillissement uitgesproken van het slachthuis. Maar die sluiting blijkt maar van korte duur. Want het slachthuis in Haarlem gaat de deuren vanaf maandag 5 oktober... weer openen voor muziekdocenten en hun leerlingen. Het podium en de bar blijven gesloten... maar de oefenruimtes mogen de oude gebruikers weer ontvangen. Het patronaat en Stichting Hart worden de komende maanden verantwoordelijk... voor de exploitatie van de zogeheten muziekfabriek. Nou, dat is wel een heel goed verhaal. Zowel Hart als patronaat zeggen het slachthuis van groot belang... voor de Haarlemse muziek te zijn, zien te vinden en hebben vanuit dat gevoel het beheren van de oefenruimtes naar zich toegetrokken. Tot grote opluchting van veel intimity heeft de curator ook de technische apparatuur niet via een publieke executie verkocht. Hij neemt de benodigde inventaris over, als dus de Hart, niet hij, Hart neemt het over. Ja, goed luisteren. Hoe het slachthuis er vanaf april 2027 uitziet, daar gaan alle betrokken partijen de komende tijd over nadenken. Maar positief is het wel voor de muziekdocent en hun leerlingen. Zeker, muziekdocenten en hun leerlingen. En dan komt er zomaar misschien wel een nieuwe Elvaville uit. Het zou maar kunnen, hè? Ken je ze nog? Big in Japan. Japan is een heel mooi land. Ik ben het afgelopen jaar geweest. Oh. Hier is Elvaville, Big in Japan.

0: van Forever Young. Ja, precies. En deze mag er ook zijn. Big in Japan, 10 voor 9. Je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ik heb zo wat verkeersinformatie voor je. 15 files met 40 kilometer door heel Nederland. Big in Japan. Maar er is er maar één verantwoordelijk en belangrijk in Noord-Holland. Dat is de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Schiphol knopende Nieuwmeer. Sta je 5 minuten vast over 6 kilometer. Als je daar in de buurt bent, niet de A4 op.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ja, mocht je er dan toch staan op die A4, dan draaien we een Healing House nummer voor je. Daar word je een beetje rustig van. Lincoln, yes sir. Back to love.

Lincoln Jesse, het is een Amerikaan. Geboren in La Quinta in Californië. Hij treedt op dit ogenblik in Amerika op. Mocht je in Denver zijn, vandaag om 10 uur. San Francisco morgen. En in Dallas op 25 december. Dat is toch kerst? Ja, precies. Healing House. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem en omstreken.

0: het is begonnen met 13 graden. Een beetje frisse nacht hadden we, maar het is nu alweer 14 graden. En het gaat snel omhoog. Vanaf 12 uur begint het zonnetje te schijnen. En dan hebben we zo rond 2 uur, rond 20 graden. En dat blijft het ook. Het weekend ziet er eigenlijk ook wel redelijk uit. Zondag behoorlijk wat zon. Zaterdag niet, maar we hebben het over 18 tot 20 graden. En al met al is dat allemaal nog prima te doen, toch? Ja, dat vind ik wel. Dus geen regenjack en ook geen paraplu.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. Where I'm from.

0: vaste item bij Haarlem 105. Muziek uit je buurt. En Alain Clark komt uit de buurt. Hij bezingt de zon. En die laat zich straks zien. Zo rond een uur of 12 komt hij door. En dan wordt het 20 graden in Haarlem. Hou me ingetuned. We gaan richting het nieuws. Van 9 uur. En we zijn nog een uur bij je. Tot 10 uur. En dan straks vanaf 10 tot 12. Haarlem werkt met Jan Gaus.
1: Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds. Queer Vibes op Haarlem 105.
2: Aanstaande maandag gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
1: Kom aanstaande maandag naar de Pletterij in Haarlem.
2: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
3: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
4: Vandaag de Dag.
3: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
4: Vandaag de Dag.
5: Dit is 105. Het is 9 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
7: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
6: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
8: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
6: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer met maximaal 10 minuten vertraging. En op de A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Eemnes, 5 kilometer met maximaal 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Een hele goede morgen. Derde uur vandaag de dag, jouw ochtendshow.
10: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Mocht je de eerste 2 uur gemist hebben, we doen het nog eens allemaal dunnetjes over. Lokaal nieuws, weer, verkeer en nog veel meer. Wat dacht je van deze PhD? And I won't let you down.

0: zes over negen op jouw radio. Je luistert naar Haarlem 105, de lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En je kunt ons live volgen. Via, jazeker, haarlem105.nl. En we hebben tegenwoordig ook een app. Die kun je downloaden, de Haarlem 105 app. Zodat je overal kunt luisteren waar je maar wil. Wat gaan we doen in de derde uur? De nieuwslezer van de dag, Arthur Meijer, natuurlijk op de vrijdag. Waar gaat Arthur het over hebben? Straks om 9:30. Rond de klok van 10:30. Elk uur rond de klok van 9:30. De gouden uitgaansregels, die zijn bekend. Een nieuwe uitgaanscampagne in Haarlem. En Arthur gaat erover vertellen. Een auto mogelijk beschoten, dat klinkt niet prettig. En dat is het ook niet in Haarlem-Noord. Arthur vertelt erover. En wat dacht je van deze, zeg? Zoekactie Europavaart. Het ministerie van Defensie hield gisteren een zoekactie aan de in de Europavaart langs de Briandlaan. En waarom dat was? Hij niet helemaal duidelijk, maar Arthur gaat erover vertellen. En de Extinction Rebellion-leden krijgen gelijk van de Raad van State. Geen dwangsom. En daardoor krijgt de burgemeester Wiene ongelijk. En Haarlemse schilders in de volharding. Luister straks om 9:30. Arthur vertelt er alles over. We gaan even kijken naar het landelijke nieuws. Na jarenlang onderzoek wordt vandaag het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koninklijk Huis gepresenteerd. Aan koning Willem-Alexander, die overigens zelf opdracht had gegeven voor dit onderzoek. Heel netjes. Duidelijk wordt wat de rol is geweest van het Huis Oranje-Nassau in het koloniale verleden. Dat gaat vanaf het jaar 1600 tot heden. En ben je een filmfanaat, dan weet je dat de afsluiting van het 46e Nederlandse Filmfestival vanavond in Utrecht is met de uitreiking van de Gouden Kalveren in een stad Schouwburg aldaar. Het is de uitreiking van de belangrijkste Nederlandse filmprijzen, de zogenaamde Gouden Kalveren. Dus voor films, series, documentaires en digitale cultuur, dat wordt een feestje vanavond in Utrecht. En over feestjes gesproken. In het landelijke nieuws komt Haarlem naar boven drijven. Het Haarlem Vinyl Festival. Het is het eerste meerdaagse festival ter wereld, volledig gewijd aan de vinylcultuur. En jij kan daarbij zijn, want nou, kijk maar even, dan werkt het wel vanzelf. We gaan straks kijken naar, wat doet het weer? Is het een paraplu? Nee, dat denk ik niet. Ik ga het je meegeven straks. En we gaan natuurlijk ook nog even kijken naar de verkeersinformatie. We hebben heerlijke muziek. En ik sla van tijd tot tijd het Haarlems Dagblad voor je open. Zodat we de landelijke nieuwtjes of de lokale nieuwtjes met je kunnen delen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Zurp, de Braziliaanse DJ. En Sofia Nazan.

een lekkere beat. Uit 2024. De Braziliaanse DJ-producer Serp. Samen met Sofia Nazao. En zij komt uit Kenia. En als je je afvraagt, ja, wat is het voor taal? Het is Kikuyu. Het is een van de vele talen die in Kenia wordt gesproken. Kikuyu. Ik krijg van mij zo het weerbericht. Mwaki heet dat nummer, hè? Dat betekent vuur.

0: begon vanochtend met 13 graden. Het was frisse nacht hebben we gehad. Op dit ogenblik is het pas misschien wel 14 graden. Maar vanaf 12 uur komt volop de zon Haarlem binnen. En dan gaat het al snel opwarmen. Om 12 uur is het 18 graden. En om 2 uur is het 20 graden. En dat wordt het ook. Maximaal 20 graden. Geen regen, dus ook geen regenjas en geen paraplu. En eigenlijk best wel aangenaam weer.
1: Goedemorgen.
0: Mat, oftewel bakermat. Lodewijk Fluttert zit achter deze naam. En waheo, om 13 over 9.

0: Gewoon een gezellig nummer, toch? Why, hey, joh! Bakermat. Lodewijk Flutter dus. Ja, we slaan het Haarlemsdagblad op de vrijdag, de 2e oktober, open. En ja, ik besteed daar van tijd tot tijd aandacht aan de Haarlemse 100. Dat is een project van het Haarlemsdagblad. Wat is jouw leukste plek en favoriete plek in Haarlem? En daar kun je ook aan meedoen. Ga naar haarlemsdagblad.nl/Haarlemse100. En van tijd tot tijd worden bekende Haarlemers of minder bekende Haarlemers aangesproken over wat jouw favoriete plekken zijn. Dit keer is het Annelies Arendt. Zij is chef van het Haarlemsdagblad en volgt dagelijks wat er speelt in de stad en de regio. Voor de Haarlemse 100 neemt ze ons mee naar 3 van haar favoriete plekken. Ze is overigens in 2017 in Haarlem komen wonen en is inmiddels al 6 jaar chef van het Haarlemsdagblad en de IJmuiden Courant. En ja, de stad waar ze woont en ze werkt vindt ze speciaal. Haar 3 kinderen zijn er ook geboren. Ze woont in een volksbuurt in Haarlem-Noord waar jong en oud en nieuwe en meer oude bewoners door elkaar wonen. En dat maakt het gezellig. Nou, wat is haar eerste keuze? Tromgeroffel. Op vrijdag is het vaste prik op de redactie van het Haarlemsdagblad. Vis van vishandel Leo van Rijn aan het Frans Halsplein. Dat is een mooie plek. En ja, die kibbeling is niet te versmaden. Ik ga er niet over doen, want ik begin een beetje trek te krijgen. Ik heb nog geniet ontbeten. Dat doen we pas veel later. Vishandel Leo van Rijn is al 65 jaar een familiebedrijf. En eigenaar Peter Koljouw, misschien ken je hem, die staat er altijd nog zelf in. Samen met zijn vrouw en schoonkinderen. Veel klanten komen er al generaties lang langs. En ja, een paar foto's, dan herken je dat meteen. De tweede keuze is B&B Bloemen, ook zo'n vertrouwd adres. Het ligt op een steenworp afstand van de viskraam, B&B Bloemen. En dat is ook al zo'n familiebedrijf. Ja, zeker. Want het is een familiebedrijf van Ron en Francine Wijkhuizen. Die begonnen in 1975 met een bloemenkiosk op een Vilshalsplein. Staat het al zo lang. En ook daar is een foto van hele bekende. En de laatste, maar zeker niet de minste keuze, Grote of Sint-Bavo-kerk. Als je aan Haarlem denkt, dan denk je aan de Bavo. Nou, dat zijn haar 3 keuzes voor de Haarlemse 100. Wil je daar aan meedoen? Ja, dat kan, zoals ik zei. haarlemsdagblad.nl/Haarlemse100 aan elkaar.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ze staan vanavond in de Philharmonie. Uitverkocht. 6 special. En ik hoop dat ze deze gaan zingen. Superman.

onderdeel van het Haarlemse Vinyl Festival. Zet special in de supportact Jacob Drescher. De deuren gaan open om 7:30. De aanvang is om 9:30. Het is helaas uitverkocht, maar misschien kun je via Ticketswap kijken of er nog kaartjes verkrijgbaar zijn. Ik zit er vanavond en ik ga genieten. Yasha Nulet en zijn bandleden Superman. We could be anything we wanted to be.

22 jaar is ze pas. De Britse singer-songwriter. Geboren en getogen in Londen. Sky Newman. En vanavond treedt ze op in Texas in Austin. Ja, we staan aan het Haams Dagblad te open en een beetje verbaasd over een alcoholcontrole op de luchthaven Schiphol. Daar zijn toch 3 bemanningsleden getest met een positieve test. De koninklijke marechaussee voerde donderdagochtend 669 controles al onder het personeel van verschillende vluchten. En dan kun je zeggen, ja, 3 dan valt dat mee op 669. Heb je op zich wel gelijk, maar 3 is eigenlijk ook te veel. Een stewardess blies 0,3 promiel en moest daarvoor een boete, schrik niet, van €425 betalen. Van een andere vlucht kwam een steward die 0,25 blies. Hij kreeg een boete van €275. Een piloot, ja, dat is wel heel ernstig, die had eveneens een positief resultaat op de alcoholtest, maar niet hoog genoeg voor een boete. Hij kreeg wel een vliegverbod van 1,5 uur opgelegd, omdat de bovengrens om te vliegen op 0 ligt. Ja, zo werkt dat. Het vliegtuigpersoneel mag 10 uur voorafgaand aan een vlucht geen alcohol drinken. Nou, dat was dus even een behoorlijke controle over 669 controles, waarvan er 3 die positief testen. Ja, ik weet nog dat ik deze film zag. The Thunderdome, Mad Max. En Tina Turner deed erin mee. Ze speelde en een leuke rol. En ze bezong ook een lekker lied. We don't need another hero. Nou, misschien toch wel. 6:30.

de Mad Max films. Ze speelde zelf een rol mee. Tina Turner. The Thunderdome.

kinderen maar meezingen. 3:30. Dat betekent dat ik nog één nummer voor je heb voordat Arthur Meijer met het Haarlemmond 5 nieuws bij je komt.

0: Ja, ik zit steeds te wachten op Bill Withers, die gaat zingen, maar... Lovely day. Hij zit klaar op zijn zolderkamer. Arthur Meijer, de nieuwslezer van dienst. En hier is de Haarlem 105 Nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen, Arthur.
2: Haarlem heeft sinds een week nieuwe uitgaanscampagnes. Stichtingen Nachtwacht en Klein Haarlem willen met gouden uitgaansregels en de bare minimum het uitgaansleven veiliger maken. Het overgrote deel van vrouwen en non-binaire bezoekers krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het uitgaan. Borden, posters en stickers herinneren bezoekers aan hoe je met elkaar omgaat. Ook is er een toolkit voor horecaondernemers om in hun zaak bij te dragen aan sociale veiligheid. Burgemeester Wienen had leden van Extinction Rebellion geen boetes mogen opleggen, zo oordeelde de Raad van State woensdag. 3 jaar geleden wilde de burgemeester herhaling van demonstraties voorkomen door 4 deelnemers een boete op te leggen als zij opnieuw meededen aan een blokkade of bezetting. XR is blij met de uitspraak en ziet het als overwinning voor het demonstratierecht. Wienen benadrukt het belang van dit recht, maar vindt het zorgelijk dat demonstranten zonder gevolgen de wet kunnen overtreden. Het ministerie van Defensie hield gisteren een zoekactie in de Europavaart langs de Brianlaan. Waarnaar gezocht wordt is onduidelijk, ook is het nog onbekend of er een verband bestaat met de zoekacties eerder dit jaar langs het Meerwijkpad. Een politiewoordvoerder zegt dat het om een lopend onderzoek gaat en dat ze er verder niets over kunnen zeggen. En dit weekend is er een expositie van schildervereniging Studio A te zien in de Volharding. Tentoonstelling Canvas Collectie is 2, 3 en 4 oktober te bezoeken van 11 tot 5. Zondag zijn de kunstenaars tussen 4 en 6 aanwezig voor een feestelijke afsluiting. Bovendien zijn de originele werken direct te koop voor liefhebbers.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Curaçao heeft ook zijn 3e wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer, in het noorden en midden mogelijk dichte mist. Later vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Arthur Meijer. Je bent er straks weer terug om 10:30 tijdens Haarlem Werk bij Jan Gaals. En de kaartverkoop is begonnen. De Ziggo Dome. En we hebben het natuurlijk over Anouk. Vrijdagavond 4 juni. En zondagmiddag 6 juni. En we nemen one day at a time.

album Dina en Jim. Een samenwerking met het Tsjechisch Concertgebouworkest. En volgend jaar komt ze dus in de Ziggo Dome samen met het Metropoolorkest. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat ze dit nummer gaat zingen en gespeeld worden. Vrijdagavond 4 juni. Maar ook zondagmiddag 6 juni. Dan kunnen we allemaal weer op tijd thuis zijn, zegt ze. En groot gelijk heeft ze. Ze gaat ook nummers van haar nieuwe album, wat nog moet uitkomen, zingen al daar. En kaarten zijn verkrijgbaar. Mooie. Ja, dat bedoel ik maar. Je moet wel op een knopje drukken. Anders gaat het niet, hè. Down the road, C2C. 7:30. We gaan stapsgewijs richting het einde. Van vandaag de dag. Maar morgen is er weer een vandaag de dag.

0: Nederlandse DJ-groep C2C. Dat bedoel ik maar. Down the Wave heet een nummer. 10:50 op jouw radio. Ja, dat is een Harlem 105. Vandaag de dag de ochtendshow. Come walking out. Ja, elke keer denk je, het stopt weer, dan gaat het weer door. Maar nu was het echt het einde. Discriminatie op de arbeidsmarkt in de regio Kennemerland. Dat werd 81 keer gemeld in 2025. In 52% van de gevallen werden personen ongelijk behandeld vanwege hun afkomst of huidskleur. Discriminatie beperkt zich dus niet tot sollicitatieprocedures. 14% van de meldingen heeft betrekking op werving en selectie. Het merendeel gaat over situaties op de werkvloer. Dat gaat onder meer over pesterijen, scheldpartijen en conflicten over promoties, arbeidsvoorwaarden of beëindiging van een dienstverband. Ja. Om werkgevers, werknemers en andere professionals handvatten te bieden, is er op maandag 5 oktober, aanstaande maandag, een gratis town hall meeting, arbeidsmarkt in beweging, ruimte voor iedereen. Die bijeenkomst vindt plaats vanaf 12:30 middags tot 5:00 in het Van der Valk Hotel Haarlem. Jazeker. Wethouder Mirjam Siemen, verantwoordelijk voor diversiteit en inclusie in Haarlem, verzorgt het openingswoord en schrijvers Iwan Bien en Jeannette Tjeda geven een lezing over het VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap. Ook is er een panelgesprek over inclusie in de praktijk. Nou, alle redenen als je denkt, nou ja, ik ben werkgever of werknemer, ik ben wel geïnteresseerd. 5 oktober Van der Valk Hotel.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: muziek uit je buurt.
1: Een vaste item bij Haarlem 105.
0: En dit keer Jack and the Weatherman. Oftewel Sebastian Weerman. En Barry Krikke. Waar komt die Jack dan vandaan? Nou, dat heeft hij mezelf verteld. Ik had een interview met ze omdat ze optraden op 5 december. Bevrijdingspop. En krikken betekent jack up your car. Opkrikken, hè? Zo komt hij, Jack and the Weatherman. Swords, zo heet het nummer.

heerlijke muziek maken, die twee. 9:45, en we slaan de Haamsambad nog even open. Ja, het slachthuis ging na een veelbesproken faillissement dicht op 23 september, maar ze gaan weer open. Jazeker, het slachthuis gaat de deuren vanaf maandag 5 oktober weer openen. Maar dat is alleen voor muziekdocenten en hun leerlingen. Podium en de bar blijven gesloten, maar de oefenruimtes mogen de oude gebruikers weer ontvangen. Het patronaat en Stichting Hart worden de komende maanden verantwoordelijk voor de exploitatie van de zogeheten muziekfabriek. Ja, en dat is toch wel heel erg prettig. De podium en de bar blijven natuurlijk gewoon dicht. Zowel Hart als patronaat zeggen het slachthuis van groot belang voor de Haarlemse muziekscene te vinden en hebben vanuit dat gevoel het beheer van de oefenruimtes naar zich toe getrokken. Tot grote opluchting van velen. Hoe het slachthuis er vanaf april 2027 uitziet, daar gaan alle betrokken partijen de komende tijd over nadenken. En dan betekent dat dus het patronaat en Stichting Hart. In ieder geval, de muziekdocenten vanaf maandag samen met hun leerlingen kunnen er weer terecht. Ja, dan word je vanzelf toch excited? Ja. Muziek zien. Zo zijn de Pointer Sisters ooit begonnen. Je kent ze van Love Actually. Want daar komt dit nummer in naar voren. Als Hugh Grant, als de Prime Minister, naar beneden komt dansen. I'm so excited. 9:40. Blijf nog even lekker luisteren naar ons. Straks Jan Gauws om 10:00 met Haarlem werkt.

zit je gewoon helemaal vals voor te lichten. Volgens mij was het Jump. Of was het toch aan, zo ik zei dat. Uit die film, hè. En die gaat er weer komen, hoor, van de kerst. Oh. Love Actually. Ook zo'n guilty pleasure. De Pointer Sisters op jouw radio. Bijna 10 voor 10.

0: Ja, opwinding, excited. Opwinding was er ook afgelopen donderdag, want je kon je vuurwerkpakket inleveren op het parkeerterrein bij de ijsbaan. De vuurwerkbus stond daar, zo heet die echt, van de professionele inzamelaars. Is 's middags behoorlijk volgeladen geweest met dichtgeplakte kartonnen dozen vol knallers en zierpijlen. Ja, er waren ook behoorlijk wat fotootjes erbij, die je kunt terugzien in het hamersalbal.nl. Ja, veel mensen die het inleverden, die het of voor iemand anders bewaarden en dachten van, ik ben blij dat ik er vanaf ben. Of ja, toch zeggen van ja, dit knallen, dat kan eigenlijk allemaal niet meer. Want zo werkt het natuurlijk. Het nieuws dat de vuurwerkbus in Haarlem staat, ja, dat ging rond. Mensen uit Heemskerk kwamen zelfs langs om het in te leveren. Bezitten van vuurwerk is verboden sinds augustus van dit jaar. Mensen die mogen geen vuurwerk meer afsteken, niet kopen, vervoeren of in huis hebben. Overtreders riskeren natuurlijk een boete. Er is een uitzondering op deze regel. Oh ja, natuurlijk. Sterretjes en knalerten, die mogen wel. Kijk eens aan. Om het mensen makkelijker te maken om hun vuurwerk in te leveren zonder boete, toert die vuurwerkbus, een mooi nieuw woord, door het hele land. Ja, en donderdag was hij dus in Haarlem en ook in Den Helder. Nou, mocht je dat gemist hebben en je hebt nog een behoorlijke zak vuurwerk staan, dan kun je nu vandaag naar het Sportpark Voorland in Amsterdam. Sportpark Voorland in Amsterdam, daar kun je je vuurwerk inleveren.
1: Dit is Haarlem.
2: Love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

Gregory Porter. Ja, hij trad op. 29 juni stond hij in het Olympisch Stadion. Met het Metropoolorkest. Datzelfde Metropoolorkest wat met Anouk gaat optreden volgend jaar. In de Ziggo Dome op 4 en 6 juni. Holding On, The Rules Remix 2026.

0: Holding On. We kijken nog even in het Haemzabad. Want ja, ik had het natuurlijk over het vuurwerk. Nou, de kans dat de gemeente Haarlem op korte termijn een grote gemeentelijke vuurwerk of lichtshow tijdens de jaarwisseling organiseert. Ja, die wordt steeds kleiner. Wethouder Maarten Wiedemeijer schoot eerder de optie af voor aankomend nieuwjaar. Dus 26 na 27. Maar ook de planning voor volgend jaar staat op losse schroeven. En het heeft alles te maken met het feit dat er nog geen stadsbegroting is gemaakt voor dit vuurwerk. En dat heeft weer alles te maken met het feit dat Wiedemeijer wil dat de Haarlemmers eerst inspraak leveren over de voorkeur van Oudejaarsavond. En op grond daarvan gaan we een begroting doen. Maar ja, wanneer die begroting dan komt, het is maar de vraag of dat allemaal gaat lukken. We houden het zeker voor je in de gaten. Want ja, we willen toch wel een leuke show, toch?
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Dat was het weer. We begonnen vanochtend om 7 uur. Maakte je wakker, verduurde je richting de badkamer. We zaten aan je ontbijttafel. Misschien reis je wel een stukje met je mee. Want tegenwoordig kun je via de Harlem 105 app... die je kunt downloaden, kun je ons beluisteren waar je maar wil. Morgen om 7 uur. Bob Evers. Voor de vroege vogels op de zaterdag. En dat niet alleen. Op zondag zijn we er ook met Ron Anbeek. En dan sluiten we de week weer af. En dan beginnen we vanaf maandag weer opnieuw. Jazeker. Maandag 5 oktober zijn we weer terug bij je. Tussen 7 en 10. En dat zal Bob Evers zijn. We moeten de programmering nog even maken. Want het komt allemaal goed. Heb een heerlijk weekend. Geniet ervan. En wij spreken elkaar en horen elkaar weer volgende week. Hoi.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 10 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Jan Gauws is er voor flauwekul, musical, maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jan Gauws op Haarlem 105. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jan Gauws.
6: 2 oktober, goedemorgen. Het is vrijdag met

Antje, we gaan weer eens even te horen. Wat is er allemaal in het nieuws in Haarlem? Actiepartij benieuwd naar de uitkomsten van het vertrouwelijke gesprek tussen de bestuurders van SRO naar een miljoenenfraude. En dat wordt allemaal in het geheim wordt het allemaal gedaan. Nou, in het geheim. Een vertrouwelijk gesprek is dat. Komt er natuurlijk meer uit. Maar we hopen natuurlijk dat we daar wel dan wat over gaan horen. Duikers van Defensie zoeken in water langs de Briantlaan in Haarlem. Dat was ook volop in het nieuws. En dat nieuws kun je allemaal nalezen op onze website en op onze fantastische app die er is. Ja, op je mobiele telefoon. Heerlijk.

0: Sunnery James, Rian Marciano. En de man zie, en dat is dat jongenskoor. En I Wonder was dit. Ja, we wisselen het mooi af hier bij Haarlem 105. Een beetje nieuwe muziek, een beetje oude muziek. Ik heb straks voor je hartstikke nieuwe muziek van de Superman Lovers.
1: De Haarlem 105 Dance Classic.
0: Nu is de Detroit Spinners.

Almost Monday. Dat is een nieuwe plaat. Die gaan we zeer regelmatig draaien. Lauren uit Amsterdam. Die zangeres. Make It a Better Place. Lucent met de Tip Street. En de Superman Lovers. En Anderson Paak hebben we ook nog. Maar dus ook deze plaat. Ook hoort ook thuis bij de 5 nieuwe liedjes. Die je zeer regelmatig hoort. De Superman Lovers.

mogelijk beschoten in Haarlem-Noord. Politie zoekt daar nog getuigen voor. De Raad van State geeft XR-leden van de Extinction Rebellion geven ze gelijk. Burgemeester Wiene moet de dwangsommen terugbetalen. Ja,

0: Alabama Shakes.
1: When you see a blue...
0: En Garden. Ik heb straks voor je Rag & Bone Man en Hall & Oates met The Man Eater.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Haarlem heeft sinds een week nieuwe uitgaanscampagnes. Stichtingen Nachtwacht en Klein Haarlem willen met gouden uitgaansregels en de bare minimum het uitgaansleven veiliger maken. Het overgrote deel van vrouwen en non-binaire bezoekers krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het uitgaan. Borden, posters en stickers herinneren bezoekers aan hoe je met elkaar omgaat. Ook is er een toolkit voor horecaondernemers om in hun zaak bij te dragen aan sociale veiligheid. Een auto in Haarlem-Noord is mogelijk beschoten. Woensdagavond kreeg de politie melding van een schietincident in de Solostraat. Mensen hoorden knallen en agenten vonden gaten in de auto. Er raakte niemand gewond. Het voertuig is meegenomen voor onderzoek en de politie zoekt getuigen. Het signalement van een mogelijk betrokken man hebben ze ook gedeeld. Burgemeester Wienen had leden van Extinction Rebellion geen boetes mogen opleggen, zo oordeelde de Raad van State woensdag. 3 jaar geleden wilde de burgemeester herhaling van demonstraties voorkomen door 4 deelnemers een boete op te leggen als zij opnieuw meededen aan een blokkade of bezetting. XR is blij met de uitspraak en ziet het als overwinning voor het demonstratierecht. Wienen benadrukt het belang van dit recht, maar vindt het zorgelijk dat demonstranten zonder gevolgen de wet kunnen overtreden. En dit weekend is er een expositie van schildervereniging Studio A te zien in de Volharding. Tentoonstelling Canvas Collectie is 2, 3 en 4 oktober te bezoeken van 11 tot 5. Zondag zijn de kunstenaars tussen 4 en 6 aanwezig voor een feestelijke afsluiting. Bovendien zijn originele werken direct te koop voor liefhebbers. En dan nog het weer. Vandaag begint fris bij 12 graden. 'S Middags wordt het zonnig bij zo'n 19 graden. Morgen dezelfde temperaturen bij een lichte zuidwestenwind.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Ik ook niet.
1: Hal
0: en oud was dat. 105. En je hoort ook nog eens Rag & Bone Man. En dat allemaal hier bij Haarlem 105. En dit is Edcilia Rumley met haar nieuwe single. Haarlem.

Selwijn. En de... Ja. En de Chasing Goat. En dat allemaal op vrijdag 2 oktober. Diana Ross. Een beetje naar de beginperiode dat ze zich los had geweekt van de Supremes. En toen bracht ze dit nummer uit. Ja.

Hij begint heel rustig en dan krijgt hij zo'n versnelling. Dat vind ik altijd zo mooi. Ja. Leon Bridges heb ik straks voor je. En ook nog eens Niels Geersbroek met Take Your Time. Maar nu is het een beetje country, wat ook hoog genoteerd staat in de top 40. Hier is Chasing Choosing Texas, Ella Langley.

0: Leon Bridges. En Light the Way. En Ella Langley. Ja. Tulsa, Texas. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Download ook onze app, de Haarlem 105 app. Je telefoon, ontzettend makkelijk moet ik zeggen. In één keer, bats, heb je het nieuws. Dit is ELO, Electric Light Orchestra.
1: Dit

thing. ELO, ook wel de Electric Light Orchestra. Hoe lekker is dat? NOS Journaal van 11 uur zit eraan te komen. Heb ik deze nog voor je. Muziek uit de buurt van Niels Geuzenbroek en Take Your Time. Straks nog een uurtje. Haarlem werkt voor deze week. Ja. En dan zitten we alweer in oktober.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ach, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja.
1: Maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
0: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 11 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
5: Ja, met Sister Sledge, is Just a Runaway en Van Dijkhout. 105.

En je hoorde ook je Sister Sledge. En He Is Just a Runaway. Dat nummer van Sister Sledge hoor je niet zo vaak. Nee, ik denk, nou, laat ik hem wel eens op vrijdag bijpakken. Ja. Something Got Me Started. Het weekend is misschien voor jou begonnen omdat je vandaag vrij hebt. Simply Red.

kijk er altijd naar uit, iedere week. Iedere twee weken eigenlijk is het. Dat er 5 nieuwe liedjes in het systeem worden gezet. Er worden overigens nog wel veel meer nieuwe liedjes in het. Maar deze worden gebombardeerd als 5 nieuwe liedjes. En die ga je dus ook heel vaak horen. Almost Monday, Anderson Paak, Lauren, Lucent en de Superman Lovers. Die heb ik net al gedraaid. Maar nu dan...

Nou, ik zat er ook nog wel eens de Bill Withers achteraan draaien. Met een lovely day. Een lekkere uitvoering dit. En good day. Ja. En een goede dag vandaag hier bij Haarlem 105. En dit is...

0: Tiger Lewis and Mrs. Kisses. Ja. En Flash in the Pan is ook altijd leuk om te draaien. Zeker. 105. En dat nummer draaien we nog net voor het Haarlem 105 nieuws van 11:30. Hey, St. Peter.
1: The morning was cold and lonely. City lights only.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Haarlem heeft sinds een week nieuwe uitgaanscampagnes. Stichtingen Nachtwacht en Klein Haarlem willen met gouden uitgaansregels en de bare minimum het uitgaansleven veiliger maken. Het overgrote deel van vrouwen en non-binaire bezoekers krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het uitgaan. Borden, posters en stickers herinneren bezoekers aan hoe je met elkaar omgaat. Ook is er een toolkit voor horecaondernemers om in hun zaak bij te dragen aan sociale veiligheid. Het ministerie van Defensie hield gisteren een zoekactie in de Europavaart langs de Brianlaan. Waarnaar gezocht wordt is onduidelijk. Ook is het nog onbekend of er een verband bestaat met de zoekacties eerder dit jaar langs het Meerwijkpad. Een politiewoordvoerder zegt dat het om een lopend onderzoek gaat en dat ze er verder niets over kunnen zeggen. Een auto in Haarlem-Noord is mogelijk beschoten. Woensdagavond kreeg de politie melding van een schietincident in de Solostraat. Mensen hoorden knallen en agenten vonden gaten in de auto. Er raakte niemand gewond. Het voertuig is meegenomen voor onderzoek en de politie zoekt getuigen. Het signalement van een mogelijk betrokken man hebben ze ook gedeeld. En dit weekend is er een expositie van schildervereniging Studio A te zien in de Volharding. Tentoonstelling Canvas Collectie is 2, 3 en 4 oktober te bezoeken van 11 tot 5. Zondag zijn de kunstenaars tussen 4 en 6 aanwezig voor een feestelijke afsluiting. Bovendien zijn de originele werken direct te koop voor liefhebbers. En dan nog het weer. Vandaag begint fris bij 12 graden. 'S Middags wordt het zonnig bij zo'n 19 graden. Morgen dezelfde temperaturen bij een lichte zuidwestenwind.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Formule 1-coureurs zijn in Maleisië. En daar gaan ze dan de Grand Prix van Bahrein rijden. Snap jij het nog? Nou ja, goed. In ieder geval, Bahrein is uitgesteld. Die race is uitgesteld naar Maleisië. En dus maar te hopen dat daar die race doorgaat. Want het is met bakken uit de hemel gekomen daar. Ja. Maar we gaan het allemaal meemaken, ja. Chardin was dat. En Smooth Operator. Hè? Carlos Sainz heeft dat eens gezongen in een, toen hij een overwinning had. Smooth Operator. Ja. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar

0: nieuwe single van Vrouwtje was dat.
1: De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 105. En de nummer heet Geen Rem. Ja, ik, als je goed luistert naar die tekst, dan hoop ik dat dat niet slaat op Vrouwtje zelf. Nee, echt een nare periode achter de rug. Gloria Gaynor, hoor je eigenlijk...

hoor je niet zo vaak van Gloria Gaynor. I Will Survive, die hoor je heel vaak. Maar niet How High the Moon. Terwijl dat toch ook een lekkere hit is geweest voor de... Ja. Arnhem 105 is dit. En straks natuurlijk Arnhem Lunch tussen 12 en 2 uur op deze vrijdag. Maar nu is het andere af in Nieuwland. Remember.

Sandra van Nederland. En Breaking New Ground. Een mooi weekend. Ik zwaai je uit. En je hoort me van het weekend wel weer. Dit is James Blunt.

0: Queer Vibes op Haarlem 105. Aanstaande maandag gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community. Kom aanstaande maandag naar de Pletterij in Haarlem. Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Eindelijk mag ik weer. Ik ben weer terug. Welkom bij Haarlem Lunch. We gaan lekker beginnen met Damiana David. 105. En Voices.

Damiano David met Voices, de leadzanger van Maneskin, die eigenlijk solo is gegaan. En ook dat bleek heel goed te kunnen. Hele goedemiddag en welkom bij Haarlem Lunch op 2 oktober. Wat heerlijk om weer terug te zijn op de vrijdagmiddag hier bij Haarlem 105. Iets meer dan 3 maanden geleden maakte ik mijn laatste uitzending hier in de studio. Voordat ik begon aan een mooi hoofdstuk in mijn leven. Namelijk trouwen en een reis maken van 3 maanden. En gelukkig vlogen die maanden voorbij en sta ik nu weer heerlijk hier in de mooiste studio. In ieder geval van Haarlem. Komende 2 uur ben ik bij jou en sleep je door de lunch heen op weg naar die welverdiende vrijdagmiddagborrel die je hopelijk al kunt ruiken. Ik hoop dat je al wat biertjes in je koelkast hebt gezet op werk of anders thuis eentje klaarstaan of waar je dan ook zin hebt. Straks, dit weekend kun jij je platenspeler weer afstoffen. Dus als je die nog hebt en je hebt niks te doen dit weekend, dan hoor je daar straks nog veel meer over.

0: Jonas Brothers met Wings. Ja, als je er toch naar luistert, het is toch wel weer een andere stijl. Die komen ook elke keer weer terug met een nieuw soort muziekje. Nou, en daarom blijven ze waarschijnlijk ook zo populair. En wat ook populair is, heb ik een volgend weekendplan voor jou. Als jij dit nog niet, als jij je weekend nog helemaal leeg hebt staan, dan is dat nu voorbij. Want als jij dit weekend nog wat leuks wil doen, heb ik een leuk tip voor je. Het Haarlem Vinyl Festival. 3 dagen lang draait Haarlem om vinyl of vinyl, of hoe je het wil noemen, met platenmarkten, live muziek, DJ's, luistersessies en nog veel meer. En er is één onderdeel dat ik er even uit wil pikken, want het klinkt al heel bijzonder toen ik dat zag. Zaterdag kun je in het Teylers Museum naar een zogenaamde deep listening sessie van De Staat luisteren. Je gaat er letterlijk in het donker zitten, telefoon weg, ogen dicht, en vervolgens wordt het nieuwe album van De Staat van begin tot het eind afgespeeld. Dus het is best een lange zit, denk ik, en helemaal in het donker, maar als De Staat is, denk ik niet dat je zomaar in slaap gaat vallen. Het is geen concert, De Staat is er zelf niet bij, misschien komen ze zelf ook wel luisteren in het donker, je weet het niet. Maar het gaat puur om het luisteren naar de plaat in het donker met een speciaal high fidelity geluidssysteem. Wat dat inhoudt, ja, dat zie je natuurlijk, dat hoor je dan daar, dan denk je, zit je in het donker en denk je, ja, dit is high fidelity geluidssysteem. En dat in het Teylers Museum, het oudste museum van Nederland, dat lijkt me toch een behoorlijk bijzondere manier om een album te beluisteren. Dus daarnaast is er natuurlijk de grote platenbeurs op de grote markt, zijn er optredens, DJ-sets en allerlei andere luistersessies. Het Haarlem Vinyl Festival is dit weekend van 2 tot en met 4 oktober. Het volledige programma kun je natuurlijk op hun eigen website vinden. Ik kan het ook allemaal hier gaan opnoemen, maar dan zijn we nog even bezig, want er is zoveel te doen. Best grappig eigenlijk, de vinyl is toch helemaal weer teruggekomen de laatste jaren. Ik kan me herinneren dat ik, toen ik jarig was een paar jaar geleden, vroeg ik aan mijn ouders ook een plaatspeler, zodat mijn vader ook niet begreep waarom je dat nou zou willen, want zij waren er zo blij mee dat ze eigenlijk cd'tjes hadden het moment toen cd's uitkwamen en dat die vinylplaten allemaal de kast in konden, maar for some reason, misschien is het een hipster dingetje, I don't know, is het weer helemaal terug en daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Wie ook weer helemaal terug is, is Macklemore samen met Ryan Lewis.
1: Went to the moped store, what's uppers? The salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
2: I got the one for you, follow me.
1: Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on two wheels.

Zip Street van de Engelse Lou Saints. Ja, en ik heb iets nieuws voor je in de show. Je kent het wel. Je hebt een nummer en denkt, ja, dit is gewoon een goed nummer. Het origineel, de klassieker. Niks mis mee. Misschien wel wat mis mee, maar in principe niks mis mee. Laten we daarop houden. Totdat je ineens een cover hoort waarvan je denkt, ja, die is eigenlijk beter. En vaak mag je dat dus helemaal niet zeggen. Maar toch vind je, ja, iedereen heeft toch wel eens covers dat je denkt, ja, sorry, maar deze is gewoon wel beter. En dat betekent niet dat het origineel heel slecht is, maar gewoon dat die andere artiest net een ander randje eraan geeft. Die je nummer net wat beter maakt. En dat is ook precies waar deze nieuwe rubriek over gaat. Sorry, niet zo origineel. Maar soms komt er iemand langs, een nummer pakt en ja, die maakt die compleet wat anders van en die maakt het gewoon beter. En ik wil beginnen met een nummer dat iedereen waarschijnlijk wel kent. Sophie Ellis Baxter met Murder on the Dance Floor. Ja, sorry, het is een origineel, maar niet zo origineel. Maar deze is echt beter, want ik heb een andere voor je gevonden. Een paar jaar geleden pakte het Australische duo Royal Otis dit nummer en maakte er een eigen versie van. Het was meteen ook hun grote doorbraak. En ik vind hem eerlijk gezegd, heerlijk. Hij klinkt losser, rauwer en een beetje alsof ze het nummer tijdens het feestje een feestje hebben aangezet en vervolgens besloten hebben, we doen gewoon onze eigen versie erop. Dus ja, sorry Sophie Ellis Baxter, ik weet niet of je luistert, maar we gaan in elk geval even luisteren naar een cover van jouw nummer die eigenlijk wat beter is dan het origineel.

on the dance floor van Royal Otis. In mijn ogen een betere versie dan het origineel. Ja, sorry. Het kan zijn dat jij er iets anders over denkt. Dat mag ook. Maar ik ga komende tijd op zoek naar nog meer covers waarvan ik denk, ja, sorry origineel, maar deze is echt beter. En wie weet zit er eentje tussen waarvan jij straks precies hetzelfde denkt. Mocht jij nou denken en nog een leuke voor me hebben of gewoon willen laten weten dat je het helemaal niet met me eens bent, dat kan. Stuur me nou gewoon een berichtje via haarlem105.nl/studio of app naar 06 105 105 38. Dit

0: Right on Track van The Breakfast Club. En wie ook Right on Track is. En in ieder geval Right on Time is Arthur Meijer met het nieuws uit Haarlem.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Haarlem heeft sinds een week nieuwe uitgaanscampagnes. Stichtingen Nachtwacht en Klein Haarlem willen met gouden uitgaansregels en de bare minimum het uitgaansleven veiliger maken. Het overgrote deel van vrouwen en non-binaire bezoekers krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het uitgaan. Borden, posters en stickers herinneren bezoekers aan hoe je met elkaar omgaat. Ook is er een toolkit voor horecaondernemers om in hun zaak bij te dragen aan sociale veiligheid. Burgemeester Wienen had leden van Extinction Rebellion geen boetes mogen opleggen, zo oordeelde de Raad van State woensdag. 3 jaar geleden wilde de burgemeester herhaling van demonstraties voorkomen door 4 deelnemers een boete op te leggen als zij opnieuw meededen aan een blokkade of bezetting. XR is blij met de uitspraak en ziet het als overwinning voor het demonstratierecht. Wienen benadrukt het belang van dit recht, maar vindt het zorgelijk dat demonstranten zonder gevolgen de wet kunnen overtreden. Het ministerie van Defensie hield gisteren een zoekactie in de Europavaart langs de Brianlaan. Waarnaar gezocht wordt is onduidelijk. Ook is het nog onbekend of er een verband bestaat met de zoekacties eerder dit jaar langs het Meerwijkpad. Een politiewoordvoerder zegt dat het om een lopend onderzoek gaat en dat ze er verder niets over kunnen zeggen. En dit weekend is er een expositie van schildervereniging Studio A te zien in de Volharding. Tentoonstelling Canvas Collectie is 2, 3 en 4 oktober te bezoeken van 11 tot 5. Zondag zijn de kunstenaars tussen 4 en 6 aanwezig voor een feestelijke afsluiting. Bovendien zijn de originele werken direct te koop voor liefhebbers.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oranjes hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend, blijkt uit een groot onderzoek naar het Koningshuis in die tijd. Toch hadden de Oranjes maar weinig invloed op het beleid. Koning Willem-Alexander had zelf om het onderzoek gevraagd. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. De minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Hij blijft erbij dat het om een drukmiddel gaat dat ertoe moet leiden dat drugscrimineel Jos L. wordt uitgeleverd. Het weer, veel zon vanmiddag en een graad of 20. Morgen ongeveer hetzelfde.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Hills of St. Anne van Stephen Marley. En dan hoor ik je denken, is het dan echt de zoon van... Ja, hij heeft meerdere zoons. En ook Stephen Marley is een van de talentvolle, zoals je net hoorde. Harlem Lunch niet zijn als jij geen invloed hebt op de muziek. Ik wil horen wat jou nog... Wat je nog nummers wat jij nog wil horen vandaag. Stuur mij naar haarlem105.nl/studio of app naar 06 105 105 38. Dit is Jefferson.

0: Stevie Wonder met I Just Called To Say I Love You.
1: Ja, het lijkt wel een soort kerstnummer. Ik weet niet of dat alleen aan mij ligt, maar... Het voelde even als kerst hier in de studio. En Stevie Wonder kan dat als geen ander hier vroegtijdig al naar binnen brengen. Ik heb groot nieuws voor Take That fans. Namelijk, de Britse groep staat op 27 juni in de AFAS Live in Amsterdam. Ze staan zelf in Engeland in grote stadions. Maar in Nederland zijn ze nog blijkbaar iets minder populair. Maar de AFAS is geen kleine zaal. Dus op zich is het wel mooi. De tour staat in het teken van hun nieuwe album Dreamers. Dat eind dit jaar verschijnt. En natuurlijk komen ook de bekende hits voorbij. Hebben ze al aangekondigd. Want zeg nou eerlijk, niemand zit te wachten waarschijnlijk op dat nieuwe album. We willen gewoon die oude bangers. En je kunt de kaartjes kopen.

0: Lekker ouderwetse boyband en eigenlijk een boyband die gevuld is met oude mannen. Take That en ze komen dus naar Nederland. En het is eigenlijk, hoe laat is het? Het is 10 voor 1, jongens, ik ben veel te laat.
1: De lekkere track.
0: We hadden al lang moeten beginnen aan lekkere track. En ik hoop dat je nog track hebt, want ik heb er eentje voor je waar iedereen wel blij mee mag zijn. En misschien wel vooral de oude generaties. Namelijk een bijzondere nieuwe van de Rolling Stones. Al is hij eigenlijk al 11 jaar oud. Het nummer Bad Luck Hideaway werd in 2015 opgenomen tijdens sessies in Londen. Maar bleef altijd op de plank liggen. Nou, dat kan dus ook nog. Nu is hij alsnog uitgebracht als bonustrack bij het nieuwe Stones album Foreign Tongues. Wat binnenkort echt uitkomen. En luister vooral naar de tweede stem op het nummer. Dat is namelijk Keith Richards in duet met Mick Jagger. En alsof dat nog niet bijzonder genoeg is. Op de drums hoor je de in 2021 overleden Charlie Watts. Dames, deze week.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.
0: Bad Luck Hideaway van de Rolling Stones.

0: Time to Love van Rag & Bone Man. We gaan er even tussenuit voor het NOS Nieuws. En straks heb ik nog een vol uur Haarlem Lunch voor je. Dus zorg dat ik er weer bij ben.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
3: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
2: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS. Iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar staat file tussen Schorrel en de afrit Egmond 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Goed dat ik er nog ben. We hebben nog een vol uur Haarlem Lunch met het riedeltje van Ver, andere spelletjes, nieuws en nog veel meer. 105. Maar eerst Madonna.

0: Douwe Bob met No To Self. En het nummer waar hij mee in Amerika nu ook begint door te breken. Ja, wie had dat gedacht? Ja, tijd voor het riedeltje van Fer. Deze week, of elke week eigenlijk, stuurt iemand mij een land op. En dan zorg ik dat ik de week daarna bij dat land een liedje heb gevonden. Maar deze week kreeg ik niet alleen een land, ik kreeg zelf een suggestie voor een artiest. Deze week kwam de inzending voor Frankrijk en die kwam van Casper. En hij kwam met een tip van een van de grootste namen uit de Franse hip-hop, Orelsan. Nou ken ik hem al en heb ik die ook wel eens hier gedraaid, dus ik was eigenlijk wel helemaal blij mee met deze. Maar mocht je hem nog niet kennen, gaan we straks draaien. Orelsan met Encore Une Fois. Orelsan komt uit Cannes, hoe je dat uitspreekt. En groeide uit als een van de bekendste rappers van Frankrijk. Hij staat bekend om zijn persoonlijke teksten, waarin hij met humor en zelfspot schrijft over het dagelijks leven. Zoals we allemaal wel eens doen. Ook Encore Une Fois is een behoorlijk persoonlijk. Het nummer gaat over de oude gewoontes en verleidingen die je achter denkt te hebben gelaten, maar die ineens weer terugkomen. Dat gevoel van ik weet dat ik dit niet moet doen, maar misschien toch nog één keer. Het nummer staat op zijn album La Fuite en Avant en dat eind 2025 verscheen. Hij zit momenteel niet stil. In 2026 trekt hij weer langs grote arenas en festivals, maar wel alleen in Frankrijk en Franstalig België. Mocht je daarheen willen, het is niet heel ver rijden, maar waarschijnlijk nog net wat verder dan de Ziggo Dome. Maar als je het nummer nou echt lekker vindt en je denkt dit is hem waard, pak dan die auto en ga lekker richting Frankrijk of België. Merci voor deze Franse trip. Dit is Orelsan samen met Yamé en met Encore Une Fois. Ik krijg het op mijn back bijna niet uit.
1: Je me réveille à midi, la tête en vrac, la bouche en feu, l'impression d'avoir passé la nuit dans un cendrier. La première chose que je me dis c'est plus jamais, la deuxième c'est vivement 18h pour qu'on commence à les enquiller. Dans mon salon y'a un mec que je connais vite fait qui s'allume un truc d'une très mauvaise qualité. Donc je lui demande si je peux tirer. Je m'endors devant l'épisode, je me lève à

Lekker Franse hiphop door je speakers hier op deze vrijdagmiddag. En mocht je nou denken voor volgende week, ik ken ook nog wel een paar landen in de wereld. Laat het me weten via haarlem105.nl/studio of stuur mij een berichtje naar 06-105-105-38. En je hoeft alleen maar een land in te sturen, dan heb ik volgende week daar een nummertje bij en je mag me best uitdagen.

Ja, een beetje Taylor Swift met Fate of Ophelia kun je natuurlijk niet missen hier op deze lekker vrijdagmiddag. Ja, we hadden het net al een beetje over het Haarlem Vinyl Festival. En ik heb een beetje gecheckt wat je nog meer kunt doen. Want het is natuurlijk ontzettend veel te doen. En ook de Phils heeft deze week het hele weekend vol alleen maar goede artiesten. En ik hoop voor je dat je er vanavond bij bent, want het is helemaal uitverkocht. Chef Special staat er. En ik denk als je Chef Special in de originele combinatie nog een paar keer wil zien, dan moet je daarbij zijn. En ook voor komende tijd, want de gitarist gaat verdwijnen. En wat daarna gaat gebeuren, dat weten we niet. Dit is Amigo.

0: Je luistert nog naar Haarlem 105 en goed dat je er nog bij bent, waar je dan ook bent. Ain't no doubt. En we gaan even tussenuit voor het nieuws in Haarlem. Maar straks heb je nog een laatste half uur je Haarlem luncht. Maar we gaan eerst even luisteren naar Arthur Meijer met de hoogtepunten uit Haarlem.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Haarlem heeft sinds een week nieuwe uitgaanscampagnes. Stichtingen Nachtwacht en Klein Haarlem willen met gouden uitgaansregels en de bare minimum het uitgaansleven veiliger maken. Het overgrote deel van vrouwen en non-binaire bezoekers krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het uitgaan. Borden, posters en stickers herinneren bezoekers aan hoe je met elkaar omgaat. Ook is er een toolkit voor horecaondernemers om in hun zaak bij te dragen aan sociale veiligheid. Een auto in Haarlem-Noord is mogelijk beschoten. Woensdagavond kreeg de politie melding van een schietincident in de Solostraat. Mensen hoorden knallen en agenten vonden gaten in de auto. Er raakte niemand gewond. Het voertuig is meegenomen voor onderzoek en de politie zoekt getuigen. Het signalement van een mogelijk betrokken man hebben ze ook gedeeld. Burgemeester Wienen had leden van Extinction Rebellion geen boetes mogen opleggen, zo oordeelde de Raad van State woensdag. 3 jaar geleden wilde de burgemeester herhaling van demonstraties voorkomen door 4 deelnemers een boete op te leggen als zij opnieuw meededen aan een blokkade of bezetting. XR is blij met de uitspraak en ziet het als overwinning voor het demonstratierecht. Wienen benadrukt het belang van dit recht, maar vindt het zorgelijk dat demonstranten zonder gevolgen de wet kunnen overtreden. En dit weekend is er een expositie van schildervereniging Studio A te zien in de Volharding. Tentoonstelling Canvas Collectie is 2, 3 en 4 oktober te bezoeken van 11 tot 5. Zondag zijn de kunstenaars tussen 4 en 6 aanwezig voor een feestelijke afsluiting. Bovendien zijn de originele werken direct te koop voor liefhebbers. En dan nog het weer. Vandaag begint fris bij 12 graden. 'S Middags wordt het zonnig bij zo'n 19 graden. Morgen dezelfde temperaturen bij een lichte zuidwestenwind.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen knooppunt Velzen en knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Deep Purple met Smoke on the Water. Maandag 9 november staan ze in de Ziggo Dome. Een paar jaar geleden was ik er nog bij, ook in de Ziggo Dome. En ik vind altijd van die grote bands, dan verwacht je toch eigenlijk wel dat ze hun grootste hit doen. En Smoke on the Water deden ze wel, maar Child in Time, wat het allermooiste nummer is, ja, deden ze niet. En dan denk ik toch, ja, daar komen mensen wel een beetje voor. Dus als je hem niet doet, dan moet je eigenlijk ook uitleggen waarom je hem niet doet. Net ook aangekondigd, een nieuwe artiest in de Ziggo Dome, waar ik ook al een tijdje naar uitkijk. Greta van Fleet heeft aangekondigd dat zij een wereldtournee gaan doen met hun nieuwe album. En maandag 24 mei staan zij in de Ziggo Dome. En één nummer hebben ze al uitgebracht en dat is Saw You Stand. En daar gaan we nu even naar luisteren, je verwacht het niet.

0: Greta van Fleet met Saw You Stand en staan dus 24 mei in de Ziggo Dome. Mocht je dit nou een lekker nummer vinden of je al donker heen gewild hebben, over 4 dagen op 7 oktober gaat de voorverkoop van start.
1: Het hoogste lied.
0: En daarmee komen we alweer aan bij het hoogste lied. Elke week heb ik 2 nummers voor jou uit een bepaald jaartal. En deze week is het 1988. We gaan terug naar dit jaar en heb ik aan jou de vraag, nadat ik daar 2 nummers heb laten horen, welk van deze 2 nummers stond hoger in de hitlijsten? We gaan het hebben over deze 2 gigantische hits. Womack en Womack met Teardrops. En aan de andere kant Taylor Day met Tell It To My Heart. Met de vraag welke stond hoger in de hitlijsten. Dit zijn ze.

Ja, reet spannend. Het zijn natuurlijk allebei twee hele goede nummers uit 1988. Maar één vraag aan jou. Welke van deze twee nummers stond hoger in de hitlijsten? Laat het mij weten via haarlem105.nl/studio. Of stuur een berichtje naar 06 105 105 38. Ik wil weten welke heeft het beter gedaan in dat jaar.

Make it a better place van Lauren. En we gaan dan meteen door naar de uitslag van... Ja, ik liet twee nummers horen uit 1988. Teardrops van Womack en Womack. En Tell It To My Heart van Taylor Day met de vraag... welk van deze twee nummers stond hoger in de hitlijsten? De stemmen zijn binnen, de stemmen zijn geteld. En jullie hadden met z'n allen op Teardrops gestemd, wat helemaal goed was. Dus we gaan ze allebei luisteren.

0: Taylor Day met Tell It To My Heart. En daarmee zijn we alweer aangekomen op het einde van deze show. Maar gelukkig zit er niemand minder klaar voor de komende 3 uur. Mika.
1: Ja, ik moet zeggen, het was een aangename verrassing. Ik ben een beetje laat vertrokken uit huis. En ik kom deze studio in en ineens is Mees er weer. Ach, dat is thuiskomen zeg.
0: Het is ook weer heerlijk om jou even te zien. Toch 3 maanden, ja, dit was toch lang om even... Ja, deze kleine gesprekjes, dat is toch een mooi moment van mijn week altijd.
1: Ja, ik kijk er altijd naar uit. Maar ik zal de volgende keer zorgen dat ik met iets eerder vertrek van het huis. En dan hebben we iets meer tijd om elkaar te spreken.
0: Ja, laten we volgende week gaan we live op de radio. Gaan we gewoon mijn hele reis van 3 maanden lang hier even uitgebreid spreken. Zullen we dat afspreken? Ja. Komende 3 uur, Mika maakt het weekend. Heb je nog iets voor onze petto kleine tip van de sluier?
1: Nou, ik was afgelopen week bij het creatieve evenement Stoppenkast. En ik heb daar een leuke sfeerimpressie van meegenomen.
0: Oeh, nou blijven hangen. Komende 3 uur, Mika maakt het weekend. Hij gaat je echt op weg helpen naar die vrijdagmiddagbol. En dan zie ik jullie volgende week weer.
2: Dit is 105. Het is 2 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim €500 miljoen hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling €5,7 miljoen opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van €75 miljoen. En nu heeft hij zo'n €70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Haarlem 105. En Block and Crown. Hold Me Closer. Hey, een hele goede middag. 2 uur geweest. Waarschijnlijk heb je dan net de lunch achter te kiezen. Of ben je nog druk aan het werken en aan de haal om de laatste puntjes op de i te zetten? Of misschien ben je wel vergeten te lunchen en realiseer je dat nu omdat ik dat tegen je zeg. Ja, hoe dan ook, ik kan me goed voorstellen dat je lekker alles af wil hebben voordat je het weekend ingaat. En dus nog even 100% aan het geven bent. En graag kom ik je dan ook assisteren met de laatste loodjes. Een hele goede middag, Mika hier met Mika Maakt het Weekend. En zoals de naam van dit programma eigenlijk al suggereert, ik ben hier tot jij weekend hebt. Tot de kleine wijzer op de klok op de magische 5 staat. We werken toe daarna met nieuwe muziek. Ook spelen we zometeen de Haarlemse hitmix. Maar eerst wil ik je zoiets vertellen wat afgelopen weekend plaatsvond. En dat is voor mij een soort van de allergrootste nachtmerrie. Maar ook

0: bij Haarlem 105 en Honey. Ja, en ik zag dit weekend iets op tv en het leek mij mijn allergrootste nachtmerrie ooit, maar het kan tegelijkertijd ook een soort droom zijn die uitkomt. Het gaat eigenlijk over dit fragmentje.
1: Can you ride a bike?
2: Yeah, a little bit, yeah, at the home. I'm here because our riders are injured on the last time. So the last option was that I have to start and save some points, UCI points to the ranking for our country and our riders.
1: What's normally your occupation?
2: I am the master in the Slovak national team.
1: Yeah, the master. And can you ride a bike?
2: Yeah, a little bit, yeah, at the home. But only with the girlfriend and that's all.
0: Ja, wat is er nou precies gebeurd tijdens het WK wielrennen? Moest voor het team van Slowakije een masseur uit de ploeg op de fiets stappen om in te vallen voor het team. Ja, dat is natuurlijk een bizarre situatie en je hoorde het ook al de interviewer stellen, de vraag stellen, kun je eigenlijk wel fietsen? Dat zijn vragen die toch onhandig zijn om te moeten stellen op een WK wielrennen. Maar, want wat is er nou gebeurd? Na veel blessures werd er gezocht naar een vervanger die voor het team kon invallen. En uiteindelijk werd dat dus de redelijk fitte masseur. Ja, voor de helderheid, hij heeft niet de rit uitgereden, maar hij wist wel de eerste 100 kilometer mee te komen. En ja, ik vind dat toch best wel knap. Ik had het hem niet nagedaan. Alleen ik vroeg me meteen af bij het zien van dit filmpje. Hoezo doet deze man in vredesnaam mee? Dit is toch een verloren poging. En ik heb het meteen voor je uitgezocht. Want ik denk dat je ook met deze vraag zit. En wat blijkt nou? Elk land heeft een aantal plekken die mee mogen doen tijdens het WK. Zo heeft Nederland bijvoorbeeld 8 plekken voor de mannen bij het wielrennen. En die plekken die worden uiteindelijk vergeven binnen het land aan de beste wielrenners van dat land. Zo gaat voor ons bijvoorbeeld Mathieu van der Poel altijd mee. Nou, om te zorgen dat die plekken behouden worden en dat je dus recht hebt om 8 plekken voor als Nederland, moet je die plekken elk jaar vullen. Doe je dat niet, dan heb je daar geen recht meer op en verdwijnt die plek. Ja, dus als je veel blessures hebt en geen wielrenners meer hebt om op te stappen, dan moet er dus iemand invallen, zoals deze masseur. Ja, ik zou het dus echt dood en doodeng vinden. Ik heb nachtmerries waarin ik onvoorbereid mee moet doen aan bijvoorbeeld de eindexamens. En dat is echt altijd zweten en verschrikkelijk, vind ik dat. Maar misschien heb jij wel een hele grote droom om mee te doen aan zo'n WK. Dan zou dit toch een soort dream come true kunnen worden, stiekem ineens. Ja, ik ben wel benieuwd. Zou jij meedoen als je zo wordt opgeroepen om mee te doen aan het WK wielrennen? Of is het voor jou net zo'n nachtmerrie? Laat maar weten via 06-105-105-38. Vind ik leuk om te horen. En het is Haarlem 105 ondertussen waar je Ed Sheeran hoort. En hij zingt over zijn bad habits.

Rod Stewart en Tina Turner, die zijn het levende bewijs van wat ze zingen. It Takes Two. Ja, het kost 2 mensen om deze hit tot zijn maximaal te tillen. Origineel van Marvin Gaye en Kim Weston. En die deden de track dus ook al met z'n tweeën. Ja, een track die dus een boodschap heeft en daar zelf het levende bewijs voor levert. Het tegenovergestelde bestaat trouwens ook. Ja, een liedje die iets zingt en dan meteen tegenbewijs levert. Hier, moet je horen. Woorden zijn zo makkelijk om te zeggen. En dan het meest onverstaanbare woord ooit. Goed. Door met John Allen. The Wolves Are Running bij 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Haarlem heeft sinds een week nieuwe uitgaanscampagnes. Stichtingen Nachtwacht en Klein Haarlem willen met gouden uitgaansregels en de bare minimum het uitgaansleven veiliger maken. Het overgrote deel van vrouwen en non-binaire bezoekers krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het uitgaan. Borden, posters en stickers herinneren bezoekers aan hoe je met elkaar omgaat. Ook is er een toolkit voor horecaondernemers om in hun zaak bij te dragen aan sociale veiligheid. Het ministerie van Defensie hield gisteren een zoekactie in de Europavaart langs de Brianlaan. Waarnaar gezocht wordt is onduidelijk. Ook is het nog onbekend of er een verband bestaat met de zoekacties eerder dit jaar langs het Meerwijkpad. Een politiewoordvoerder zegt dat het om een lopend onderzoek gaat en dat ze er verder niets over kunnen zeggen. Een auto in Haarlem-Noord is mogelijk beschoten. Woensdagavond kreeg de politie melding van een schietincident in de Solostraat. Mensen hoorden knallen en agenten vonden gaten in de auto. Er raakte niemand gewond. Het voertuig is meegenomen voor onderzoek en de politie zoekt getuigen. Het signalement van een mogelijk betrokken man hebben ze ook gedeeld. En dit weekend is er een expositie van schildervereniging Studio A te zien in de Volharding. Tentoonstelling Canvas Collectie is 2, 3 en 4 oktober te bezoeken van 11 tot 5. Zondag zijn de kunstenaars tussen 4 en 6 aanwezig voor een feestelijke afsluiting. Bovendien zijn de originele werken direct te koop voor liefhebbers. En dan nog het weer. Vandaag begint fris bij 12 graden. 'S Middags wordt het zonnig bij zo'n 19 graden. Morgen dezelfde temperaturen bij een lichte zuidwestenwind.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: John Legend bij Haarlem 105 en Honey. En ik vroeg me af, zit je er een beetje lekker in vandaag? Gaat voor je gevoel de, vliegt voor jouw gevoel de tijd? Of nou, misschien komt er maar geen einde aan. Ja, voor mijzelf vliegt de tijd echt. Ik heb het enorm naar mijn zin. Ik ben ook natuurlijk op mijn favoriete plek van deze planeet in deze radiostudio. Maar als het bij jou nou het gevoel is dat de tijd erg langzaam gaat, dan heb ik misschien wel iets om je even mee af te leiden. Iets waar je 10 minuutjes van je tijd aan kunt besteden. En het heet de Haarlemse Hitmix. Ja, het is een klein muziekquizje waarbij je je muzikale kennis op de proef kunt stellen. Want zometeen hoor je een fragment waarin 3 liedjes zitten. Om en om hoor je steeds een paar noten van elke track. En zo komen in pak een beetje 20 seconden alle 3 de liedjes meerdere keren langs. En aan jou is dan de vraag, welke hits weet jij te herkennen? Of welke artiesten hebben ze gemaakt? Nou goed, mocht je een antwoord hebben, dan kun je die sturen naar 06 105 105 38. Ja, en voor de hitmix van deze week gaan we terug naar de jaren 10 van deze eeuw.
1: When I met you in the...

Greg Reporter en Holding On. Ja, echt een hit die we heel veel draaien bij Haarlem 105. Ja, en over grote hits gesproken. We zitten midden in de Haarlemse hitmix, waar drie hits in zitten verwerkt natuurlijk. Je kreeg namelijk net een opgave van mij die klonk zo. When I met you in the...

Ja, tijd om de antwoorden met je door te nemen. Want welke drie hits zaten hierin nou verwerkt? Nou, als allereerst een hit die zijn eigen titel maar bleef zingen.

Het is de band Walk the Moon. Ja, had ik zelf niet zomaar geraden hoor, denk ik. Maar gelukkig scanderen ze de titel van deze track genoeg in de songtekst. Shut Up and Dance is het. Door met een grote hit van Calvin Harris.

komt in 2014 uit en staat ongeveer een half jaar in onze hitlijsten. Vooral gedurende de zomer. Ja, Summer heet de track dan ook en is dus van Calvin Harris. Door naar de allerlaatste hit.

0: het is de vrolijkste track die gaat over een super somber onderwerp. School shootings. Ja, Pumped Up Kicks van The Foster People is dat. Ja, en dat zijn ze ook, hè. De drie hits uit deze hitmix. Shut Up and Dance, Summer en Pumped Up Kicks zaten allemaal in deze opgave. When I met you in the... Volgende week kom ik je weer opnieuw afleiden met een splinternieuwe hitmix. Speel je dan weer mee?
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Sunry James en Ryan Marciano. En I Wonder bij 105. Ja, de omroep voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En ik ben hier. Een hele goede middag, Mika. En ik ga het weekend voor je maken. Ja, en ik kan daar zelf gewoon helemaal niet op wachten. Dit weekend staat namelijk echt een leuk feestje op mijn planning. De verjaardag van een vriendin is. En ik mag, omdat dat gevraagd is aan mij, even een DJ-setje draaien om een beetje de dansvloeren aan te krijgen. Ja, en als radiomaker vind ik dat dus echt mega leuk en vooral heel erg fijn. Ja, mijn hele leven staat ongeveer in het teken van muziek. En ik kan me dan ook echt mateloos ergeren als er slechte muziek wordt gedraaid op een feestje. Dus ik heb het graag in eigen hand. En dat is dus dit weekend. Plus, ik ben ook echt heel erg slecht in van die chit-chat gesprekjes of feestjes. Dus een paar uurtjes achter die draaitafel staan is denk ik wel de allerbeste plek voor mij. Een paar pilsenmannetjes naar binnen gooien en gewoon een topavond beleven. Ik hoop stiekem dat er bij jou ook iets leuks op de planning staat. Misschien dat je je huisdier dit weekend bijvoorbeeld in het zonnetje gaat zetten op dierendag. Het is natuurlijk dit weekend. Of helemaal niks doen en lekker op de bank liggen. Ja, kan natuurlijk ook. Hey, wat je ook gaat doen, ik ga nu alvast een feestje starten op Haarlem 105. Doe ik met Room 5, die wijze woorden spreken. I like to party, everybody does. Ja, het is make love. Tijd om een beetje in beweging te komen. Die voetjes een beetje van de vloer te krijgen. Lekker dansen op 105.

0: Vibes op Haarlem 105. Aanstaande maandag gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community. Kom aanstaande maandag naar de Pletterij in Haarlem. Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 3:00.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij knooppunt Muiderberg is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Ja, ik draai heel graag Michael Kiwanuka voor je. Het is The Rest of Me.

Michael Kiwanuka en The Rest of Me. Haarlem 105. Ja, en vannacht is er ook een nieuwe single uitgekomen van deze man, van Michael Kiwanuka. Summer Close heet de track. Ja, en het is de allereerste single en het wordt ook de allereerste track van het nieuwe album dat hij gaat maken, Fudge. Ja, een bijzonder album lijkt het te gaan worden, want voor het eerst werkt Michael Kiwanuka niet meer samen met zijn vertrouwde producers Danger Mouse en Inflow. Ja, met die twee maakte hij wel alle eerdere albums en ook de track die je dus net hoorde. Maar ook de hit Cold Little Heart komt uit hun koker. Ja, en nu gaat Michael het dus helemaal zelf doen. Hij heeft genoeg afgekeken en neemt het heft in eigen handen. En over iets minder dan 3 weken staat het album al online. En ik raad je dan ook alvast aan om het album op te slaan nu. Dat kan al via Spotify. Er zijn namelijk geruchten dat de mensen die het album al gehoord hebben verwachten dat het in allerlei hitlijsten terecht gaat komen. En dus misschien wel een serieuze kanshebber gaat zijn voor een aantal prijzen komend jaar. Goed, Michael Kiwanuka dus en zijn nieuwe album Fudge komt eraan. Zometeen geef ik je in deze show een kleine sfeerimpressie van het creatievelingen evenement dat afgelopen week plaatsvond hier in Haarlem. Stoppenkast. Maar nu eerst draai ik T-Bio voor je. I've got to travel alone.

0: Aretha Franklin en George Michael op Haarlem 105. Ja, en de creativiteit in Haarlem staat sinds het faillissement van het slachthuis behoorlijk onder druk. Maar dat er nog steeds ruimte is daarvoor en behoefte aan is, bleek deze afgelopen week. Vrienden van de show en organisatoren van het evenement Stoppenkast organiseerden namelijk een nieuwe editie van het evenement Stoppenkast. En ik was daar aanwezig. Ja, mocht je het niet gemist hebben en wil ik je graag meenemen in een kleine sfeerimpressie van hoe die avond is verlopen. Om zo aan je te laten horen hoe fijn en belangrijk het is dat dit soort creatieve broedplaatsen in Haarlem bestaan. Het is zaterdagavond. Het is 9:10 om precies te zijn. Ik ben een beetje aan de late kant. Maar ik sta als het goed is bij de Volharding. Vanavond is daar het evenement van Stoppenkast. Vorig jaar was ik er ook bij in het slachthuis. Dit jaar dus op een andere locatie. En ik moet zeggen dat ik met gezonde spanning hier sta. Het is donker in Haarlem. De volle maan hangt hoog in de lucht. En ik ben helemaal alleen hierheen gekomen vandaag. En dat brengt toch een beetje spanning met zich mee, heb ik het idee. Als ik zo rustig naar binnen loop in dit oude gebouw waar vrij weinig van overeind staat, behalve de muren en het dak, omdat het allemaal bakstenen en ruw materiaal is wat hier rondslingert, dan kom ik in deze ruimte en zie ik allemaal gekleurde plastic gezichten, gemaakt van wat lijkt uit oude broodtrommels. Het ziet er echt super cool uit. En eigenlijk, nu ik er zo naar kijk, zijn eigenlijk alle muren wel behangen met kunstwerken, andere kunstwerken, unieke kunstwerken. Het is heel erg inspirerend. En ik denk dat ik zo meteen nog wel even naar de knutselhoek ga om daar mijn inspiratie tot uiting te laten komen.
1: We gaan het experiment beginnen.
0: Op dit moment staan er dus 5 mensen die elkaar niet kennen, geblinddoekt op het podium. En die gaan zo meteen iets met elkaar spelen, wat dus geïmproviseerd is. Het podium is echt heel bijzonder. Je moet je eigenlijk voor je zien dat er mensen staan op te treden op een verhoging met speakers ernaast, zoals je dat gewend bent bij een podium. Maar daarvoor is eigenlijk een hele grote boog aan schildersdoeken gemaakt, waarvoor 4 à 5 mensen tegelijk zitten te schilderen en hun creativiteit op dat moment op het doek zetten. En wat ze schilderen heeft heel veel te maken met wat ze zien op het podium. Of het geluid wat gemaakt wordt op het podium door de artiesten.

Stoppenkast was een bijzondere avond waar ik veel creatieve mensen heb ontmoet en zien optreden. Ik vond het heel erg leuk om bij te zijn en ik raad je dan ook aan om Stoppenkast op Instagram te volgen als je bij een volgend evenement aanwezig wilt zijn. En ben je zelf creatief bezig met iets? Maakt niet uit hoe groot of hoe klein dat dan ook is. Join dan vooral de WhatsApp community om daar nog veel meer andere creatieve mensen te ontmoeten.

Robbie Williams en Candy op Haarlem 105. Ja, ik zag deze week zoiets sicks op Instagram. Iets waarvan ik meteen kippenvel kreeg en ik heb het ook voor je meegenomen. Ik zag namelijk een filmpje van Sandra van Nieuwland. Ja, in dat filmpje zet zij eigenlijk twee verschillende apparaten in om daarmee muziek te maken. En dat is best wel uniek. Zo zingt ze bijvoorbeeld in de hoorn van een oude telefoon. Zo'n telefoon met zo'n draaischijf erop bijvoorbeeld. Die gebruikt ze als microfoon. Best wel bijzonder. En tegelijkertijd weet ze ook nog eens een instrument te bespelen. Ja, ik wist niet eens dat die bestond. Het heet namelijk de Suzuki Omnicord. Nou goed, als je dat ding ook ziet, dan ben je verbaasd dat er iemand überhaupt mooie geluiden uit weet te krijgen. Maar Sandra van Nieuwland weet dat ook nog eens te combineren met dat, ja, die telefoon dus. Moet je even horen hoe mooi en absurd krankzinnig geluid zij uit die twee dingen krijgt. Dit is dus Sandra van Nieuwland op Instagram. Oh.

0: die tonen zijn dus de Omnicord. En een beetje dat gekke geluid van haar microfoon is dus die oude telefoon. Ah, prachtig, toch? Sandra van Nieuwland hoor je op Haarlem 105. Dit is Hunter.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Haarlem heeft sinds een week nieuwe uitgaanscampagnes. Stichtingen Nachtwacht en Klein Haarlem willen met gouden uitgaansregels en de bare minimum het uitgaansleven veiliger maken. Het overgrote deel van vrouwen en non-binaire bezoekers krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het uitgaan. Borden, posters en stickers herinneren bezoekers aan hoe je met elkaar omgaat. Ook is er een toolkit voor horecaondernemers om in hun zaak bij te dragen aan sociale veiligheid. Burgemeester Wienen had leden van Extinction Rebellion geen boetes mogen opleggen, zo oordeelde de Raad van State woensdag. 3 jaar geleden wilde de burgemeester herhaling van demonstraties voorkomen door 4 deelnemers een boete op te leggen als zij opnieuw meededen aan een blokkade of bezetting. XR is blij met de uitspraak en ziet het als overwinning voor het demonstratierecht. Wienen benadrukt het belang van dit recht, maar vindt het zorgelijk dat demonstranten zonder gevolgen de wet kunnen overtreden. Het ministerie van Defensie hield gisteren een zoekactie in de Europavaart langs de Brianlaan. Waarnaar gezocht wordt is onduidelijk, ook is het nog onbekend of er een verband bestaat met de zoekacties eerder dit jaar langs het Meerwijkpad. Een politiewoordvoerder zegt dat het om een lopend onderzoek gaat en dat ze er verder niets over kunnen zeggen. En dit weekend is er een expositie van schildervereniging Studio A te zien in de Volharding. Tentoonstelling Canvas Collectie is 2, 3 en 4 oktober te bezoeken van 11 tot 5. Zondag zijn de kunstenaars tussen 4 en 6 aanwezig voor een feestelijke afsluiting. Bovendien zijn de originele werken direct te koop voor liefhebbers. En dan nog het weer. Vandaag begint fris bij 12 graden. 'S Middags wordt het zonnig bij zo'n 19 graden. Morgen dezelfde temperaturen bij een lichte zuidwestenwind.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Haarlem 105. En On My Soul van Brunootje Mars. Ja, en ik maak me dus best wel veel zorgen om deze man. Om Bruno Mars. Ja, al maanden is hij onderweg met zijn romantic tour. Overal romantische stelletjes in het publiek dus. En nou ja, goed, de hele tour gaat dus over die romantische sferen. Love is all around, laten we dat voorop stellen. Maar zelf heeft volgens mij Bruno Mars het niet echt heel romantisch. Staat volgens mij al een tijdje droog, alleen maar onderweg en werken. Hij is een serieuze verzameling pandapunten gestart, zeg maar. Zo zie ik het. En dat denk ik, vooral omdat hij deze week ineens super desperate zijn liefde verklaarde aan de artiest Karol G. Ja, want wat is er gebeurd? Hij heeft een foto gepost op Instagram waarin hij super sip uit het raam staat te staren en daar een selfie van gemaakt heeft en daarbij de tekst heeft geschreven: wanneer je Drake ziet dansen met je grote Latina crush. En dan, please reageer Karol, ik moet je terug hebben, ik wil je terug hebben. En ik heb het idee, iemand moet nu Bruno Mars gaan redden. Hey, zometeen vat ik even nog de week voor je samen in 105 seconden. Een overzicht van het nieuws komt eraan. Nu eerst hoor je Billy Ocean en Caribbean Queen.

0: suggest you find yourself a friend, la la la, and just don't talk about the weekend.
1: Ja, goede vragen worden gesteld. Train and the Weekend bij Haarlem 105. Are you ready for the weekend? Ja. Je werkweek is bijna voorbij natuurlijk, maar niet voordat we hem goed afgesloten hebben. Bijna ben je er ready voor. En dan afsluiten doe je eigenlijk maar op één manier. Dat doe je met een samenvatting van het belangrijkste nieuws van deze week. Zo kun je met een gerust hart zometeen naar de vrijdagmiddagborrel en meekletsen over de gesprekken die gaan over dat nieuws. Goed, 105 seconden dus. De belangrijkste momenten van deze week komen allemaal voorbij.
2: Paulien Cornelis is overleden. Ze is die woensdag in het Antonie van Leeuwen ziekenhuis in Amsterdam aan de gevolgen van kanker. Dat maken haar management en uitgeverij bekend. Haar uitgeverij deelt dat Paulien omringd door haar geliefde is overleden. Ze werd 50 jaar.
3: Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 164 demonstranten opgepakt en 27 mensen gewond geraakt. Sinds vorige week worden door heel Frankrijk scholen geblokkeerd.
4: En ook hier zijn honderden scholieren vandaag op de been om te protesteren tegen de slechte omstandigheden op hun school.
3: In Arnhem zijn gisteravond meerdere gewonden gevallen bij steekpartijen in het centrum. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe grote groepen jonge mannen met elkaar op de vuist gaan. Na een vechtpartij waarbij ongeveer 15 jongeren betrokken waren, heeft de politie 8 personen aangehouden.

0: houden. In de Amerikaanse staat Tennessee is een executie misgelopen.
1: None of it was normal. I covered all the executions last year and most of the ones this year. We haven't seen anything like it.
0: Volgens ooggetuigen leefde de ter dood veroordeelde Christa Pike nog na 2 injecties met een dodelijk middel. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Pike werd veroordeeld voor een moord die ze pleegde in 1995. Ze was toen 18 jaar oud.
2: Bij de kade in Amsterdam-Noord, waar gisteren een man op een vol terras werd doodgeschoten, worden bloemen gelegd. Nabestaanden van het slachtoffer hebben zich op de plek van de schietpartij verzameld. Er zijn ook nieuwe beelden naar buiten gekomen van de schietpartij. Het is moeilijk te verstaan wat de man precies roept, maar na het weggooien van het vuurwapen lijkt hij onder andere te roepen: ik word uitgemoord daarbinnen.
3: Ja, een bijzonder trieste week. Veel negatief en verdrietig nieuws. Maar misschien dat er in het weekend weer wat positieve dingen naar boven kunnen komen. Goed, het is Haarlem 105. En de Chorus hoor je. Je hoort radio, maar dan unplugged. Ik weet niet precies hoe dat werkt eigenlijk.

Sam Smith, Magai op Haarlem 105. Ja, en de volgende track die ik voor je klaar heb staan is van Tramps. Disco Inferno heet de track. En toen ik die zag in mijn playlist, deed het me meteen denken aan mijn allereerste uitzending hier op Haarlem 105. Dat is pak een beetje een jaartje geleden geweest en was toen op donderdagavond tussen 11 en 12 avond. Nou, voor mij zat toen op dat moment het programma Disco Train. Dat zit er trouwens nog steeds op die donderdagavond. Maar in de studio ontmoette ik toen Remco. Een van de allereerste contacten die ik maakte met collega's hier bij Haarlem 105. En hij is de maker van het programma The Disco Train. En we raakten aan de praat en dat ging uiteraard over disco, het muziekgenre. Ja, en als je vaker luistert naar mijn programma, dan weet je, Mika is fan van rock en alternatieve harde muziek. Dat ligt vrij ver af van de disco. Maar toch wist op die avond Remco me helemaal te overtuigen van het prachtige genre, de disco. En ziekum is op die donderdagavond de Disco Train mijn lievelingsprogramma geworden. Meteen, liefde op het eerste gezicht. Daar moet je niet te veel door vertellen hoor. Maar op die donderdagavond wist ik wel, Haarlem 105, daar moet je zijn. Want makers met een passie, die zitten daar. Zodoende zit ik nu ook hier. En hoop ik met net zoveel passie als Remco je te laten luisteren naar mijn favoriete muziek. Zometeen bijvoorbeeld in de Vrijdag Vibes over een half uurtje. Goed, plus ik probeer je een goede start te geven aan je weekend. Dat doe ik hopelijk met deze Disco Inferno.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. De meeste leveren niet zoveel vertraging op. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg wel 10 minuten oponthoud. Op de N201 uit Hoorn-Hilversum bij Hilversum 10 minuten vertraging. En op de N247 Amsterdam-Hoorn bij Broek in Waterland is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
3: Ja, de vrijdag vibes komen eraan. Maar eerst zometeen de muggenbult van Tisa Smet.

Haarlem 105. Waar het laatste uur voor je weekend begonnen is, deden we met Jelly Roll en I'm Good. Ja, zometeen hoor je hier de muggenbult van Tisa Smet. Dat is haar column, die hoor je dus zo. Na Somber en My Body Isn't Ready. En daarover kwam deze week iets leuks naar buiten. Want hij deed dat nummer afgelopen week met een compleet orkest. En daar postte hij ook een filmpje van op zijn socials. Ik zag het voorbij komen. Kippenvel over mijn hele rug. Hier, check dit. Now I've got

0: My Body Isn't Ready op Haarlem 105. Ja, en dit weekend is een bijzonder weekend voor Tisa Smet. Ze is jarig. Op Dierendag. En nu komt er zo uit dat ze ook nog eens een grote dierenliefhebber is. Ja, we gaan luisteren naar haar column De Muggenbult. En die gaat dan dus deze week ook over Dierendag.
1: Ik ben jarig op mijn lievelingsdag. 4 oktober, Dierendag. Het is zo'n dag waarvan mensen zeggen, oh, daarom ben jij zo. Alsof mijn liefde voor dieren eigenlijk verklaard kan worden omdat ik toevallig op Dierendag geboren ben. Eerlijk is eerlijk, ik vind het ook best wel toepasselijk. Ik eet ondertussen al 10 jaar geen dieren meer. Je kunt je dus voorstellen dat ik redelijk enthousiast werd toen ik ontdekte dat er sinds een paar jaar ook een Eet Geen Dierendag bestaat. Eindelijk een dag die helemaal aansluit bij mijn verjaardag en mijn eetpatroon. Wakker Dier roept mensen op om op 4 oktober geen vlees te eten. Volgens de organisatie eten we in Nederland iedere dag ongeveer 650.000 dieren. Voor de visuele denkers onder ons, dat is 13 keer de Kuip. En blijkbaar is zelfs 1 dag geen dieren eten al reden voor discussie. Wakker Dier wilde dit jaar een poster voor Eet Geen Dierendag ophangen op de NS-stations. NS-stations weigerden dat in eerste instantie omdat de boodschap volgens het bedrijf aanleiding kon geven tot publiek debat. Alleen waren de vleesreclames, boodschappen van andere maatschappelijke organisaties en politieke partijen blijkbaar geen probleem. De rechter dacht daar gelukkig anders over en bepaalde dat de poster wel geplaatst moest worden. Bij elke dag dat dit niet gebeurt, 25.000 euro boete. En ergens vind ik dat fascinerend. Want wat staat er nou eigenlijk op die poster? Eet 1 dag geen dieren. Dat is geen ingewikkeld politiek manifest. Het is een oproep om 1 dag na te denken over wat er op je bord ligt. Wij vieren dieren 1 dag per jaar. We zetten een foto van onze hond op Instagram, we geven de kat een extra snoepje, we kopen een speeltje voor het konijn en ondertussen eten we ze op. Ik zeg niet dat iedereen van de ene op de andere dag vegetariër moet worden. Ik snap heus dat niet iedereen dezelfde keuzes maakt. Maar ik vind het wel mooi als een dag als Dierendag je even laat nadenken over die tegenstelling. Want als we zeggen dat dieren belangrijk zijn, hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Voor mij is het antwoord al 10 jaar hetzelfde. Ik eet ze niet. En dat komt dit jaar goed uit. Want op mijn verjaardag hoef ik in ieder geval niet na te denken over wat er op mijn bord ligt. Ik ga gewoon lekker taart eten. Het is tenslotte ook mijn verjaardag. En als Wakker Dier dan wil dat er die dag geen dieren gegeten worden, vind ik dat misschien wel een van de beste verjaardagscadeautjes die je kan krijgen.
0: Ja, Tisa Smet en haar column De Muggenbult hoorde je. Komende zondag, de Eet Dierendag en dus de dag waarop je alsjeblieft geen dier mag eten. Al is het maar als cadeau aan Tisa. You keep

Haarlem 105. En de vraag, who's that girl? Nou, Madonna is that girl. En ik weet niet of je een beetje in de songfestivalgeschiedenis zit, maar Madonna, die je net hoorde, heeft dus ook een keertje meegedaan aan die grote liedjeswedstrijd. Was in 2019. Bizar slecht was ze daar. Goed, echt vals aan alle kanten. Werd ook nog een klein relletje, omdat ze zelf een bewerkte versie uploadde op YouTube. Eentje waar ze wel goed klonk. Goed. Hey,

dat we zouden afzeggen en dat dat zo'n dappere keuze is. En heel eerlijk gezegd, ik geloofde daar wel in. En nu is het allemaal ongedaan gemaakt. Terwijl er juist niks is veranderd aan de reden waarom, hè, die situatie in Gaza en Israël. Ik zou wel durven te stellen dat het zelfs alleen nog maar erger is geworden. Goed, nu blijft er nog één vraag over. Wie gaat er in vredesnaam die ondankbare taak vervullen? Wie gaat er nu in de oog van de storm staan met zijn of haar eigen liedje? Nou, Douwe Bob zou je kunnen denken misschien. Die heeft ook nieuwe muziek uit. Maar nee, hij heeft erover gezegd, geen haar op zijn hoofd die daarover nadenkt. Nee, ook hij vindt het onzin dat we er weer aan meedoen. Wel, laat hij graag zijn nieuwe muziek horen. En wij draaien hem ook graag. Het is Note to Self. Je hoort Douwe Bob bij Haarlem 105.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Haarlem heeft sinds een week nieuwe uitgaanscampagnes. Stichtingen Nachtwacht en Klein Haarlem willen met gouden uitgaansregels en de bare minimum het uitgaansleven veiliger maken. Het overgrote deel van vrouwen en non-binaire bezoekers krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het uitgaan. Borden, posters en stickers herinneren bezoekers aan hoe je met elkaar omgaat. Ook is er een toolkit voor horecaondernemers om in hun zaak bij te dragen aan sociale veiligheid. Een auto in Haarlem-Noord is mogelijk beschoten. Woensdagavond kreeg de politie melding van een schietincident in de Solostraat. Mensen hoorden knallen en agenten vonden gaten in de auto. Er raakte niemand gewond. Het voertuig is meegenomen voor onderzoek en de politie zoekt getuigen. Het signalement van een mogelijk betrokken man hebben ze ook gedeeld. Burgemeester Wienen had leden van Extinction Rebellion geen boetes mogen opleggen, zo oordeelde de Raad van State woensdag. 3 jaar geleden wilde de burgemeester herhaling van demonstraties voorkomen door 4 deelnemers een boete op te leggen als zij opnieuw meededen aan een blokkade of bezetting. XR is blij met de uitspraak en ziet het als overwinning voor het demonstratierecht. Wienen benadrukt het belang van dit recht, maar vindt het zorgelijk dat demonstranten zonder gevolgen de wet kunnen overtreden. En dit weekend is er een expositie van schildervereniging Studio A te zien in de Volharding. Tentoonstelling Canvas Collectie is 2, 3 en 4 oktober te bezoeken van 11 tot 5. Zondag zijn de kunstenaars tussen 4 en 6 aanwezig voor een feestelijke afsluiting. Bovendien zijn de originele werken direct te koop voor liefhebbers.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waar 200 miljoen voor is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie vol overtuiging betrokken was bij het kolonialisme. Vapen wordt in de toekomst een stuk duurder. Het kabinet wil vanaf 2029 accijnzen daarop invoeren. Staatssecretaris Ehrenburg hoopt dat vooral jongeren zo minder gaan vapen. En Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad om de prijs te drukken. Mogelijk stijgt die omdat de Amerikaanse president Trump een exportverbod overweegt op Amerikaanse diesel. Het weer, droog en geregeld zon, het is 20 graden en morgen ongeveer hetzelfde.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 10 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging ook 10 minuten. En op de A7 Zaanstad-Horen ook 10 minuten extra reistijd tussen Zaandam en Purmerend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
4: Ja, de Vrijdag Vibes gaan van start met de allernieuwste weekendmuziek. En deze hoorde ik deze week op de radio. Het is Best One.

zo gaat het goed, toch, met je weekend? Het is Best One bij Haarlem 105. Ja, en een van de leden van Goldband, Boas, heeft solo muziek gemaakt. De Het Boas is zijn artiestennaam. En Maskers is de allereerste track die uit is. Je hoort hem nu bij 105.

Maupi en Just a Little Bit More in je vrijdag vibes. Door naar Vrouwtje. Vannacht kwam haar nieuwe album uit. Kijk je naar mij heet het. En daarop 15 tracks. En dit was de allereerste single daarvan. Het is Geen Rem bij 105.

zijn de Fontaines DC en Marianne. Ja, en het weekend staat op losbreken. Hou nog heel eventjes vol. Het zijn de allerlaatste loodjes. Het is Haarlem 105 met Warhouse. Je hoort Simple Pleasures in de Vrijdag Vibes.

Ja, een tijd om rock en rollend jou het weekend in te sturen. En ik blijf ook nieuwe muziek ontdekken. En ik stel je graag voor aan mijn nieuwste ontdekking. Het is Radio Free Alice, heet de band. En rock en rollend ga je het weekend in met Kick in the Chins.

0: Tokio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg is de vertraging 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-Overamstel en Durgerdam 20 minuten vertraging. En op de N201 uit Hoorn-Hilversum bij Loenen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Haarlem heeft sinds een week nieuwe uitgaanscampagnes. Stichtingen Nachtwacht en Klein Haarlem willen met gouden uitgaansregels en de bare minimum het uitgaansleven veiliger maken. Het overgrote deel van vrouwen en non-binaire bezoekers krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het uitgaan. Borden, posters en stickers herinneren bezoekers aan hoe je met elkaar omgaat. Ook is er een toolkit voor horecaondernemers om in hun zaak bij te dragen aan sociale veiligheid. Het ministerie van Defensie hield gisteren een zoekactie in de Europavaart langs de Brianlaan. Waarnaar gezocht wordt is onduidelijk. Ook is het nog onbekend of er een verband bestaat met de zoekacties eerder dit jaar langs het Meerwijkpad. Een politiewoordvoerder zegt dat het om een lopend onderzoek gaat en dat ze er verder niets over kunnen zeggen. Een auto in Haarlem-Noord is mogelijk beschoten. Woensdagavond kreeg de politie melding van een schietincident in de Solostraat. Mensen hoorden knallen en agenten vonden gaten in de auto. Er raakte niemand gewond. Het voertuig is meegenomen voor onderzoek en de politie zoekt getuigen. Het signalement van een mogelijk betrokken man hebben ze ook gedeeld. En dit weekend is er een expositie van schildervereniging Studio A te zien in de Volharding. Tentoonstelling Canvas Collectie is 2, 3 en 4 oktober te bezoeken van 11 tot 5. Zondag zijn de kunstenaars tussen 4 en 6 aanwezig voor een feestelijke afsluiting. Bovendien zijn originele werken direct te koop voor liefhebbers.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Dat was niet voor het eerst. Hij was al eerder op gesprek geweest vanwege het niet bezorgen van post. Het weer. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 10 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet meer dan 5 minuten oponthoud op. Er zijn een paar uitzonderingen nu. Op de A9 Amstelveen-Diemen bij Amsterdam-Bijlmermeer is de vertraging 10 minuten. En op de N201 uit Hoorn-Hilversum bij Loenen 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: meer vibes op Haarlem 105. Aanstaande maandag gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community. Kom aanstaande maandag naar de Pletterij in Haarlem. Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A1 is dat het geval van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Naarden. Daar sta je namelijk een kwartier in de file. Op de A9 Amstelveen-Diemen bij knooppunt Holendrecht een kwartier. En op de N201 uit Horen-Hilversum bij Loenen is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. Haarlem heeft sinds een week nieuwe uitgaanscampagnes. Stichtingen Nachtwacht en Klein Haarlem willen met gouden uitgaansregels en de bare minimum het uitgaansleven veiliger maken. Het overgrote deel van vrouwen en non-binaire bezoekers krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het uitgaan. Borden, posters en stickers herinneren bezoekers aan hoe je met elkaar omgaat. Ook is er een toolkit voor horecaondernemers om in hun zaak bij te dragen aan sociale veiligheid. Burgemeester Wienen had leden van Extinction Rebellion geen boetes mogen opleggen, zo oordeelde de Raad van State woensdag. 3 jaar geleden wilde de burgemeester herhaling van demonstraties voorkomen door 4 deelnemers een boete op te leggen als zij opnieuw meededen aan een blokkade of bezetting. XR is blij met de uitspraak en ziet het als overwinning voor het demonstratierecht. Wienen benadrukt het belang van dit recht, maar vindt het zorgelijk dat demonstranten zonder gevolgen de wet kunnen overtreden. Het ministerie van Defensie hield gisteren een zoekactie in de Europavaart langs de Brianlaan. Waarnaar gezocht wordt is onduidelijk. Ook is het nog onbekend of er een verband bestaat met de zoekacties eerder dit jaar langs het Meerwijkpad. Een politiewoordvoerder zegt dat het om een lopend onderzoek gaat en dat ze er verder niets over kunnen zeggen. En dit weekend is er een expositie van schildervereniging Studio A te zien in de Volharding. Tentoonstelling Canvas Collectie is 2, 3 en 4 oktober te bezoeken van 11 tot 5. Zondag zijn de kunstenaars tussen 4 en 6 aanwezig voor een feestelijke afsluiting. Bovendien zijn de originele werken direct te koop voor liefhebbers.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechter bepaald. 2 Syriërs hadden een zaak aangespannen omdat hun aanvraag op basis van de nieuwe regels was afgewezen, terwijl de aanvraag van voor die tijd is. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 10 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij knooppunt Muiderberg is de vertraging 10 minuten. En op de N201 uit Hoorn-Hilversum bij Hilversum ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
4: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat was een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Amsterdam Buitenveldert en Amsterdam Centrum 2 kilometer file. De verdraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vibes op Haarlem 105. Aanstaande maandag gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community. Kom aanstaande maandag naar de Pletterij in Haarlem. Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
3: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
2: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
4: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen, na jaren.
2: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

9:15. Je luistert naar Haarlem 105. Welkom, welkom bij Nachtdieren. Op vrijdag 2 oktober. Zometeen onder andere hier in de uitzending Timo Dreuver. Die komt een uurtje lekkere plaatjes draaien. En vanaf 10 uur, Rini Berlini.

luistert naar Haarlem 105. Dit is Nachtdieren. Tot middernacht. Fijne house, tech house, deep house, techno. Andere house, alles een beetje wat als maar lekker klinkt. Eterop kan dansen is vanavond hier te horen op Haarlem 105. En zoals aangekondigd, the man, the legend. De man achter T-Motions feesten. En hij draait ook op heel veel andere plekken in Haarlem. Niemand minder dan Timo de Reuver, hoor je nu. 105, bij Nachtdieren.

0: 105. Dit is Nachtdieren. Je hoort niemand minder dan Timo de Reuver. En aan de telefoon heb ik hem nu ook hoor. Timo, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dit moeten we even uitleggen. Jij hebt gewoon een hele vette set ingestuurd. Die we even kunnen uitzenden, want je kon vanavond hier helaas niet bij zijn. Maar gelukkig hebben ze een fijne set van jou.
1: Ja, helemaal top. Leuk. Dit is, moet ik het nog uitleggen? Dit is, ik heb, zeg maar in mei heb ik een 2,5 uur set gedaan op het strand bij Paal 69, South Beach. Dan mocht ik 2,5 uur, het is het, 2 uur en 40 minuten je ding doen. En dat is echt wel te gek. Om natuurlijk je opbouw en eigenlijk gewoon mijn nummers, wat ik elke keer te gek vind, om dat dan te horen te brengen.
0: Ja, heel tof.
1: En het was, ik denk dat het een mannetje op 250 was of zo, weet je wel. Mm-hmm. Een leuke, intieme setting. En ik kreeg alleen maar heel veel complimenten, dus heel leuk. Het was een hele leuke avond.
0: Nou, nice. Het klinkt ook lekker, moet ik zeggen.
1: Ja, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Hey, we bellen natuurlijk niet zomaar, want binnenkort is er weer een... Je organiseert een feest, T-Motion.
1: Ja.
0: En volgende week, over precies een week, dan is er weer een editie in het Patronaat.
1: Ja, zeker. Volgende week vrijdag, 9 oktober, heb ik weer een T-Motion. De 5e editie alweer. De edities die we gehad hebben, al eerder wat in het Patronaat. Maar we hebben ook een editie gehad in de kelder afgelopen februari.
0: Mm-hmm.
1: Het was natuurlijk een pop-up om te kijken wat we daarmee konden doen natuurlijk. Dat was echt wel te gek. Wat gek setting natuurlijk, een beetje underground-achtig iets. Dus dat hebben we ook weer geprobeerd. En uiteindelijk heb ik toch met Patronaat dat we gewoon jaarlijks wil ik in oktober. Ook een beetje natuurlijk, dat weet je nog wel, de eerste keer dat het mijn verjaardag was.
0: Ja.
1: En dat hebben we een beetje door Patronaat eigenlijk ook, die toen zo super enthousiast was. En ik ook. Gaan we er nu jaarlijks, maken we er eenmalig zo'n feest van. En ik heb nu ook wel weer een hele te gekke line-up. En daar ben ik super trots op ook. Vorige keer hebben we natuurlijk al Remy gehad en een keer Dimitri.
0: Mm-hmm.
1: En nu heb ik gewoon Secret Cinema kunnen scoren.
0: Heel vet.
1: Heel vet.
0: Ja.
1: Echt gek. En hij gaat... Als het een beetje mee zit, maar dat gaan we proberen, een anderhalf uur vinyl set doen ook.
0: Ja.
1: Doen ook.
0: Ja.
1: Maar dat heeft nog wel wat voeten bij Patronaat. Of we dan op het podium staan of de volgende.

0: het is mijn ding. En daar ga ik lekker in mee. Dus dat vind ik hartstikke leuk.
1: Lekker.
0: Dus dan gaan we weer proberen om hem lekker vol te krijgen. En om daar weer wat mee te doen. Dus dat is alleen maar leuk.
1: Nou, klinkt goed. En is het dit jaar ook weer met jouw verjaardagsfeestje?
0: Nou ja, ik ben de 14e jarig. Hè? Dus, ja. Kijk, ze zeggen dat je dat niet moet doen. Hè?
1: Dat brengt ongeluk, hè, als je het van tevoren viert.
0: Ja, dus dat moeten we dan ook maar niet zeggen. Maar ik ga er wel een borrel op drinken, hoor. Dus dat vond ik wel goed.
1: Nou, lekker.
0: Dat gaan we zeker doen. Maar we hebben nog allemaal nieuws. Dus dat is leuk dat je belt.
1: Ja.
0: Een beetje vers van de pers eigenlijk ook. Het gaat vanavond online. Hebben we eigenlijk als T-Motion hebben we voor elkaar gekregen. Vorig jaar was ik mee met de ADE op de 50 Hertz train. En dit jaar heb ik de kans om vrijdagmiddag van 12 tot 4 om ook een wagon te arrangeren. Daar gaat dus ook weer een T-Motion, wel in samenspraak met wat andere organisaties. Club X van Gerben, van het Brouwers Kolletje altijd. Pascal van de DJ-school, en die doet ook natuurlijk de events met Melting Point. En ik heb Ivan, dat is een jongen die doet de Twist of Orange, heet die organisatie, en ik. En wij organiseren dat stukje op de trein. En vanavond gaat hij online en de tickets gaan eruit. En we hebben nog een headlinertje ook daar. En
1: ja.
0: Dat ook weten te schrikken. Dat is Lucien Fort. Dus die...
1: Nou, je weet ze wel te regelen.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er ook heel trots op om dat allemaal zo te kunnen doen. En ze zijn altijd ook heel... ze zijn heel enthousiast ook. Dus dat vind ik ook het leukst. Hè?
1: Ja,
0: het leukste
1: eraan, zeker.
0: Dat allemaal meewerken. Maar die trein, dat is echt een ludiek iets.
1: Ja.
0: Misschien gaan we daar ook nog wat mee doen met je radioshow.
1: Mm-hmm.
0: Dat we een kaart kunnen weggeven, wat dan ook. Dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Want het is echt een te gekke trip.
1: Ja, ja. Nee, Bart, ongetwijfeld hoor je hier later inderdaad wat meer over nog. Maar nu we het er toch over hebben. Hoe moet ik dat voor me zien? Is dat gewoon een treinrit naar Amsterdam? Of rij je alleen maar rondjes?
0: Dat is een goede vraag. Echt een goede vraag. Vorig jaar ben ik daar toen geweest en toen ging je eigenlijk naar Rotterdam en toen weer terug naar Haarlem, Amsterdam en toen weer naar Utrecht en toen hij stopte eigenlijk op het station, konden mensen even een sigaretje roken, dat was wel grappig. Dat was toen heel erg vroeg, dus er stonden ook nog mensen om 7 uur om naar hun werk te gaan. Kwam even die partytrein, stopte even op de, en dat de DJ's nog wel vol aan het draaien waren.
1: Ja.
0: Dat was heel grappig om die gezichten te zien. En nu doet hij wat anders. Je stapt op in Amsterdam, dan moet je echt om 11:30 van zijn. En dan gaat hij 12 uur vertrekken, denk ik, 11:55. En dan hebben we 5 stages en dan rijdt hij waarschijnlijk door heel Nederland. Dus hij gaat, zeg maar, denk ik, Utrecht, Arnhem, dan weer naar beneden, Breda, denk ik, en dan Rotterdam en dan zo weer terug, denk ik.
1: Nou, vet. Ja.
0: Ja, heel vet. Echt heel vet. 5 stages. Ja, en wij hebben een eigen stage. En ik zit ook met een organisatie uit Italië. Een organisatie uit Ibiza. Een label uit New York, geloof ik. Dus het is echt wel een heel grappige mix eigenlijk.
1: Ja.
0: We hebben het ook genoemd. Onze titel is All Aboard. Natuurlijk van ons welbekende nummer All Aboard The Night Train.
1: Ja.
0: Alleen dan moeten we dat nu even een nummertje veranderen. Dan wordt het de Day Train.
1: Ja, heel vet. We gaan dat ongetwijfeld in de gaten houden. En dan hoor je later meer over hier op haar op Noordwijk. Hey Timo, heel erg bedankt voor je tijd. We gaan weer even luisteren naar je lekkere set. En volgende week dus in het patronaat T-Motion. Thanks en goed weekend.
0: Jij ook, dank je.
1: Thanks.

0: Dreuver op 105. Je luistert naar Nachtdieren van 2 oktober 2026. De eerste van oktober. De maand van ADE, Amsterdam Dance Event, komt eraan. Of die is begonnen, die maand. Amsterdam Dance Event komt eraan. Net hoorde je Timo Dreuver over een treinpeetje. Daar later uitzending meer over. Straks nog veel meer Timo Dreuver na 11 uur. Maar eerst... Heel iets anders. We gaan even het gaspedaal indrukken. Zometeen hier Rini Berlini. Tot zo.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt... zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien... en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken... en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten... is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
3: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd... dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen... maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan... en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
2: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken... voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht... Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt... en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.
0: Yes, het is 10 uur geweest. Welkom, dit is Nachtdieren met Rini Berlino.

Het is een paar minuten over 10:30. Je luistert naar Nachtdieren op 105. Dit is Rini Berlini. En mocht je nou meer van dit willen, volgende week zaterdag draait hij samen met heel veel anderen. Waaronder Neux uit Berlijn. In Patronaat. Sorry, in Club 3 moet ik zeggen. Dat is dan wel eens waar in het Patronaat, maar moet toch los even vermeld worden. Club 3 dus volgende week. Tot 11:00, Rini Berlini.

Dit is 105. Met nachtdieren. Tot middernacht. Fijne, lekkere, dansbare muziek. En dit is een lekkere techno-set van Rini Berlini.

0: Haarlem 105, wat je aan hebt staan, mag wieren. En het afgelopen uur heb je hem kunnen horen, Rini Berlini. En mocht je nou meer van deze muziek willen horen, dat kan, want hij komt naar Haarlem. Sterker nog, ik heb hem nu aan de telefoon. Ja, hij is nu niet in Haarlem, had ik begrepen, maar... Hij draait volgende week in Club 3 en de beste man is aan de lijn. Rinus, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Jij bent van Speetkauf, hè?
1: Klopt, ja.
0: En jullie komen volgende week weer naar Haarlem. Wat kunnen we verwachten?
1: Ja, zeker. Ja, wordt weer echt leuk. We zijn al een paar keer in Patronaat mochten we draaien. En ja, we zijn weer terug, samenwerking met Club 3. En ja, wordt lekkere techno gaat worden.
0: Een beetje wat je net hebt kunnen horen?
1: Zeker, die sound. Misschien nog een stukje harder aan het einde van de avond. Maar ja, we hebben echt leuke artiesten uitgenodigd, lokale gasten ook. Dus ja, iemand uit Berlijn komt zelfs. Dus het gaat er wat worden.
0: Ja, wie komen er draaien?
1: Nou, best wel veel DJ's komen er draaien. We hebben uit Berlijn gehad, komt Nata. Haar DJ naam is Neuks. En zij komt speciaal voor deze avond helemaal hierheen. Ja, wordt super tof.
0: Ja, vet hoor.
1: En Club 3, Club 3 heeft ook een mooie ondersteuning erbij geboden. En we hebben natuurlijk een hele leuke clubavond sowieso bij Patronaat. Dus het wordt een hele leuke samenwerking.
0: Nou, tof. Dan zou ik zeggen volgende week in Club 3 gewoon zijn, hè?
1: Ja, superleuk.
0: Tof. Dan zien we je volgende week daar, waarschijnlijk.
1: Ja, zeker.
0: thanks voor het afgelopen uur. En thanks ook dat we even konden bellen. Heel veel plezier volgende week. En veel plezier daar nog. Jij bent nu ook ergens lekker aan het feesten, volgens mij, hè?
1: Ja, man. Ja, ik ga nu naar Rollende Beach, heet dat. Dat is ook een supergoed feest. Als mensen nog vanavond een feestje zoeken, is Rollende Beach in Leiden. Supergoed feest. Legendarische gast. Organiseert het heel lang. Dus,
0: ja, vet. Thanks. En goed weekend. Veel plezier daar.
1: Is goed. Dank je
0: wel. Oké, hoi.
1: Doei.
0: Dat was Rinus van Speertkauf. En de afgelopen uur heb je hem dus kunnen horen. Rini Berlini. Volgende week in Club 3. Op 10 oktober. Zaterdag 10 oktober dus in Club 3. Zometeen na het nieuws nog heel veel meer nachtdieren.
2: Weet je dat we bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
3: Die is zo klaar.
2: Klaar?
3: Vorige week al.
2: Oh. En die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
3: Die is dicht.
2: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
3: Haarlem 105. Staat er meteen op.
4: Lokaal nieuws zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
5: Dit is 105. Het is 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt... zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen, in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wessel van Opstal.
0: Yes, goedenavond. Welkom, welkom. 7 over 11 weer. Dit is Nachtdieren. En je hoorde hem een uurtje geleden ook al.
7: Timo Dreuver. Tot middernacht op 105. Bij Nachtdieren.

0: Vibes op Haarlem 105.
1: Aanstaande maandag gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom aanstaande maandag naar de Pletterij in Haarlem.
1: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
2: Dit is 105. Het is middernacht.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Alina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 2:00.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet